0: Noordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.

0: radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Lideweide Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankten daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe raketaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. Net buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met erin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren gisteravond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En oude tv-taallessen die tientallen jaren geleden door Teliac werden uitgezonden, zijn opeens weer populair, meldt het AD. Ze worden massaal teruggekeken in de schatkamer van beeld en geluid. Por favor, een cursus Spaans uit 1983 is het populairst, maar ook Ni Hao, een 40 jaar oude cursus Mandarijn met Astrid Joosten. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. En de Champions League is ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Noordzee.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
14: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
13: Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
13: Overal in Nederland te ontvangen via

0: Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bodø/Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Gek.
1: Leo Kleine samen met Samuel Welten, die toch een beetje gek gekregen is door die gasten van het jachtseizoen. Want na de deelname van hem aan het televisieprogramma wilde hij even niet meer meedoen aan een televisieprogramma. Toch een beetje gek geworden.

0: meeste plaatsen droog is. Aan de kust is er zelfs ruimte voor de zon. Verder is het grijs in het land, bij een temperatuur van een graad of 18. Dus ja, ga je de deur uit vanochtend. Ik zou voor de veiligheid even een parapluutje meenemen. Welkom, je staat aan het begin van een heerlijk lang Formule 1 weekend. Nou, dat hebben we in het vooruitzicht, hè. Motoren en auto's kunnen Zandvoort vanaf vandaag ook alleen nog maar in en uit met een doorlaatbewijs. De Formule 1 camping in Zandvoort is geopend en we hebben vandaag de persconferentie van de Formule 1 coureurs. In aanloop naar de grote prijs die morgen begint, hè, zo rond 12:30. En dat is allemaal vanaf morgen. Ja, en vandaag is het ook nog eens Wereldmuggendag. Nou, ik heb daar vanochtend even bij stilgestaan. Door er eentje die mij de hele nacht wakker gehouden heeft te pletten tussen mijn hand en de muur.
1: Ja, dat ja. Is kooi, kooi, kooi.
0: Mijn hele hand was rood.
1: Het leven, dat is één groot feest.
0: Je had een goede nacht gehad, die mug, hoor.
1: Kooi, kooi, kooi, man.
0: Met zometeen Herman van Veen, Mickey van Wijk en Danny Vroger komen eraan. Eerst Nielsen, samen met Miss Montreal.

speelt nog steeds voor uitverkochte zalen, deze inmiddels 81-jarige Herman van Veen. Maar zelf zegt hij erover, niemand in de zaal hoort mij piepen en kraken hoor. Ik heb daar zelfs mijn programma een beetje op aangepast. Ja, mooi hè. Goedemorgen, Wouter hier met Hollandse Hits. Succes als je onderweg bent naar je werk op deze regenachtige ochtend. En als je nog vakantie hebt en lekker in bed ligt, nou, geniet er nog maar even van. Voor je het weet is het weer voorbij. Een setje Dekkers krijg je van me. Dave Dekker zometeen op Noordzee. Eerst die andere, Roxy Dekker, die morgen trouwens haar tweede album gaat uitbrengen. Superstar in de ochtend.

0: Wat een marzel heeft die Dave Dekker. Lekker achter op de Vespa. Je hoorde hem bij Radio Noordzee. Morgen komt hij met een nieuwe single. En mocht je daar interesse in hebben, dan zou ik zeker morgenmiddag ook even luisteren naar de middagshow met Luc.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Het is die heerlijke donderende donderdag van Radio Noordzee. En daar hoort natuurlijk een echte Nederpop Pepper bij. Nee, niet die je net hoorde. Niet de Vespa, maar iets anders. Welke Hollandse hit zet jou helemaal aan vandaag? Ga je voor Frank boeien? Zeg maar dat het niet zo is in verband met regen. Ja, of heb je toch liever iets vrolijks, hè? Ga je voor Senna bijvoorbeeld? Laat het maar weten in de WhatsApp van Radio Noordzee. Ga daarvoor naar radionoordzee.nl. Klik dan op dat WhatsApp-icoontje en dan komt je bericht zo bij mij in de studio terecht. Heb ik Fons Veuring zometeen voor je. En ook Hero komt eraan. Hero. Ja, van dit liedje weet je nog.
2: Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet.
0: Je hoort hem zo.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nu
20: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
20: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Hands van voordeel.
22: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Anders grijp je mis.
24: Pakken.
20: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
20: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Hands van voordeel.
20: Aldi.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee, heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom en raakte 2 mensen zwaar gewond. En 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als het niet gebeurt. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Een paar korte files op dit moment. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoofdvliet 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Weerde 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
1: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.
23: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Het was de feestzanger uit Zwolle, je hoorde Fons Veurink.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hey, goedemorgen. Het is de Noordzee Ochtendshow. Ga je lekker deze ochtend? Of heb je een beetje hinder van het weer? Nou, ik heb in ieder geval goede muziek, hoor. Zometeen onder andere nog Justin de Wild en Maxime en Babette komen eraan. Maar eerst de Nederpop Pepper van vandaag. En die is aangevraagd door Michael, speciaal voor zijn buurvrouw.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.

Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: De kippiepan. Woordenvol kipafjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: radioforte.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en 2 zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. En Maarten van der Weijden ligt weer in het water voor het goede doel. Hij is nog niet topfit, maar voelt zich wel beter dan gisteren. Toen moest hij verplicht rust nemen omdat hij zich niet lekker voelde. Met de zwemtocht over bijna 300 kilometer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. De hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Goedemorgen.
1: De noordelijke helft heeft te maken met felle buien. En het zuiden, daar is het op de meeste plaatsen droog. Maar aan de kust is er dan weer ruimte voor de zon. Elders in het land is het grijs bij een temperatuur van 18 graden. Dus ja, ga je de deur uit.

0: dat onder andere achter Yves Berendsen en Tino Martin staat. Dus nou, resultaat hoor je zo meteen, zo rond 9:15. Vandaag in het nieuws dat interne telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien waren in een video van de LVNL, de Luchtverkeersleiding Nederland. De video is inmiddels offline gehaald. Het ministerie van Defensie noemt het een knullig voorval, maar benadrukt dat er geen gevoelige informatie is gelekt. Nee, geen gevoelige informatie gelekt. Behalve misschien ons gevoel voor veiligheid, hè?
1: Ja, dat is Kooi man.
0: Wel leuk als je gewoon een piloot kan
1: zijn. Ja.
0: Lijkt me dan weer geilig.
1: Kooi man.
0: Doe maar! Nee, het is geen suggestie. Die band hoor je zo meteen. Mark Hoogkamp.

0: reggae en pop. En daardoor klinkt Macho lekker luchtig. Terwijl de tekst toch een beetje de draak steekt met het traditionele beeld van mannelijkheid. Dankjewel dat je ook vandaag Radio Noordzee weer aan hebt staan. Je kunt ons ook thuis beluisteren via radionoordzee.nl of via de radio-app op je Ziggo Mediabox, kanaal 823. Ja, dat is zo makkelijk als tellen tot... Je kunt ook altijd tegen je smart speaker roepen trouwens. Speel Radio Noordzee.
1: Wouter, wat een goed idee is dat.
0: Nou, vond ik zelf eigenlijk ook wel. Monique Smit komt eraan. Eerst Antoon en blindelings.
2: Sorry dat ik jou mee moest nemen naar mijn paradijs vol problemen. Maar spanning is hier genoeg.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
16: Kippie.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Uw Allure buitenlak, een gratis lakset.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Veel nieuwe scholen stoppen alweer binnen een paar jaar. Vaak komt het doordat er te weinig leerlingen zijn of omdat het onderwijs niet goed is, heeft nu.nl uitgezocht. Oekraïnse militairen kunnen sinds kort bijna live zien waar Russen zitten, meldt de Telegraaf. Een Rotterdams bedrijf levert daarvoor technologie met satellietbeelden die soms maar 15 minuten oud zijn. En Maarten van der Weijden pakt zijn zwemtocht voor het goede doel weer op. Gisteren stopte hij omdat hij ziek was, maar het gaat weer. Hij wil bijna 300 kilometer zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files. En op dit moment twee opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
2: 200% puur Hollands.
5: De Radio Noordzee, ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: Suzanne en Freek in de ochtendshow van Radio Noordzee. Ken je dat gevoel?
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Gewoon Jan, goedemorgen.
2: Hey, een hele goede morgen.
0: Is het 's ochtends vroeg bij jou een kopje koffie of een kopje thee?
2: Vanochtend begin ik niet al te vroeg, omdat ik vakantie heb. Dus dan pak ik gewoon even lekker toch een koffietje.
0: Een lekker koffietje. Nou, dan druk ik de machine even aan. Dus even kijken zo, hoppakee.
2: Hatje,
0: komt hij eraan? Zit er nog wat doorheen bij je?
2: Klein beetje melk, klein beetje suiker.
0: Nou, roeren we dat er ook nog even doorheen. Hartstikke idee. Ja, lekker bakkie, alsjeblieft.
2: Heerlijk, dankjewel.
0: Hoe gaat het met je, Jan?
2: Ja, lekker.
0: Hoi.
2: Mag niet klagen. Het, het weer is nu iets minder, maar over het algemeen lekker weer natuurlijk de laatste tijd. Hè. Ik heb vakantie, dus lekker aan het aan genieten met mijn dochters. Een keertje een bioscoopje, lekker aan het zingen. Nee, mag niet klagen.
0: Ja, want vertel eens even, gewoon Jan. Je bent niet de zingende Real Life Show van Jan Smit, maar waar kunnen we je van kennen, Jan?
2: Nee, eens. Waar kunnen we van kennen? Als je uit Arnhem komt, of de omgeving, Arnhem, dan kun je me daar vandaan kennen. Uh-huh. Ik ken me langzaam aan de weg. Pas sinds een paar jaar ben ik echt actief bezig.
0: Ja.
2: Ik heb inmiddels wel 13 nummers uitgebracht. Dus wat dat betreft gaat het redelijk voortvarend, om het zo te zeggen.
0: En wereldberoemd dus in Arnhem, begrijp ik.
2: Wereldberoemd in Arnhem en nabijgelegen plaatsjes.
0: Kijk eens aan. Nou, hartstikke goed. Je gaf het al even aan. Het is even wat rustiger geweest, hè, het zingen.
2: Klopt. Ja, het is en wat rustig is, een understatement. Ik denk dat ik 25 jaar lang niks heb gedaan.
0: Zo!
2: Nou, 20 jaar. Laten we daarop gaan.
0: Okay.
2: Totdat ik 2 jaar geleden tijdens de Vierdaagse feest in Nijmegen natuurlijk. Ja. Toen zei ik tegen een maat van mij, ik zei, weet je, ik moet het gewoon zelf doen. Ik moet zelf muziek maken. Ik moet het gewoon mijn angst van me afzetten. Ja. En ik ga er volle bak voor. En sindsdien ga ik als een raket. En heb ik inderdaad afgelopen Vierdaagse feest ook voor het eerst mogen staan op het podium.
0: Oh, mooi.
2: Tot 2 maal toe zelfs.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en nu inderdaad met de mannen van Vredeveld en Rush in de studio gedoken. En daar blijf ik ook voorlopig nog wel even. Dus ja, ik heb echt extreem veel plannen.
0: Ik hoor het al, Jan. Jij leeft je droom op dit moment, of niet?
2: Ja, dat klopt. En ik heb Jan nog aan de lijn. Dus ja, wat kan ik nog meer wensen?
0: Ja, nou, bijna niks meer kan ik je vertellen, Jan. Hierna is het klaar.
2: Of niet.
0: Maar je bent dus de studio weer ingedoken.
2: Ja.
0: En je gaf het net al even aan. Dat is niet met de minste producers ook, hè?
2: Nee, dat inderdaad. De mannen van Vredeveld en Russian zijn natuurlijk bekend van onder andere Terug in de Tijd van Yves Behrens.
0: Ja.
2: Maar ook Tino Martin. Noem ze allemaal maar op. Dus ik ben echt super trots dat ik met hun zeg maar dit heb mogen maken.
0: Ja.
2: En daar hebben ook plannen voor een vervolgzaam al. Dus
0: leuk.
2: Ja. Dat is wel gaaf.
0: Dat is van beide kanten goed bevallen, dus begrijp ik.
2: Absoluut, ja.
0: Hey, en je nieuwe single die heet Doe Het.
2: Doe Het, ja.
0: Maar wat dan?
2: Ja, dat is inderdaad een goeie. Die vraag krijg ik vaker.
0: Ja.
2: Ik laat het aan de verbeelding over voor hem of haar, die dat, hoe hij of zij dat wilde invullen. Ja, dat.
0: Gaat het een beetje over wat jij meemaakt, een beetje je dromen najagen?
2: Nou, niet zo letterlijk zo geschreven,
0: mm-hmm.
2: Want hij is voor mij geschreven, zeg maar, de andere muziek. Schrijf ik over het algemeen altijd zelf.
0: Ja.
2: In dit geval is het voor mij geschreven. Maar ik kijk er wel zo naar. Als je ergens voor wil gaan, ja, doe het dan gewoon.
0: Ja.
2: En dan zie je vanzelf of er wat van komt. Maar meestal brengt het iets moois.
0: Nou, kijk, ik ben reuze benieuwd. Jan, ik heb hier een cd'tje met jouw liedje erop.
2: Ja.
0: Zal ik die in de cd-speler doen?
2: Ja, doe het.

0: Zee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Licht.
1: Plaats de licht.
2: Sneller. 200% puur Hollands. Je bent bij Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter. Deze maand, mag ik wel zeggen, voor Silvan die lekker vakantie heeft. En als je zometeen om 4 uur weer naar huis rijdt, zorg dat je de Noordzee Middagshow aan hebt staan. Luc rijdt namelijk graag met je mee naar huis. Zijn co-host vanmiddag is Delano Dunker. Dus dat wordt een gezellige boel, zeg. Dit is Robert van Hemert.

0: Radio Noordzee.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrix dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fusie.

0: raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Jaren geleden stopten ze met hun werk voor het Koningshuis en vertrokken ze naar Amerika. Daar maakten ze onder meer een Netflix-serie. Ze gaan in de buurt van Londen wonen en pakken hun koninklijke werk niet automatisch weer op. Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoudt nu op de A73, onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Tino Martin.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een bijzonder goedemorgen. De noordelijke helft van ons land heeft te maken met felle buien, terwijl in het zuiden het op de meeste plaatsen droog is. Aan de kust is er ruimte voor de zon. En verder is in het land grijs, bij een temperatuur van 18 graden. Dus als je naar buiten gaat, zometeen mijn advies, toch even een pluutje mee te nemen. Ben je klaar voor dat heerlijke lange Formule 1 weekend wat eraan komt? Ja, in Zandvoort zijn de laatste voorbereidingen en regels vandaag van kracht. Motoren en auto's kunnen Zandvoort bijvoorbeeld alleen nog maar in met een doorlaatbewijs. En de Formule 1 camping in Zandvoort is vanaf vandaag geopend. En we hebben straks een persconferentie van de Formule 1 coureurs in aanloop naar de Grote Prijs van Nederland, die morgen begint, hè, met de eerste vrije training. Nou, superspannend. Grote race komende zondag. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh, jij ook. Nou, gelukkig maar. Ja, en vandaag is uitgeroepen tot Wereldmuggendag. Nou, heb ik daar vanochtend even lekker bij stilgestaan door eentje die mij de hele nacht al had wakker gehouden te pletten tussen mijn hand en de muur.
2: Ja, dat ja. Is kooi, kooi, kooi.
0: Dat is even een lekker gevoel.
2: Het leven, dat is één groot feest.
0: Alleen mijn hele hand rood. Ja.
2: Kooi, kooi, man.
0: Zometeen gaan ze open. De deuren van de Hollandse Meestergalerij. Ik heb Jeffrey Kuipers voor je klaarstaan.

0: media. Ik bleef geloven.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
0: Ja hoor, de deuren gaan weer open van de Hollandse Meestergalerij. Rechts zie je al die grote hits hangen. Met al die artiesten. En aan de linkerkant hangen de iets vergetene meesterwerkjes. Ik pak er weer eentje van de rechterkant. Want de zangeres die je zo meteen gaat horen in het meesterwerk. Je heeft een indrukwekkende carrière hoor. Vol soul, pop en musical. Ze brak in de jaren 80 al door. Vertegenwoordigde Nederland in 1993 op het Eurovisie Songfestival. En haar krachtige stem en warme uitstraling, ja, daarmee weet ze het publiek nog steeds te raken. Het meesterwerkje wat je zo meteen gaat horen, ja, als je dat hoort, dan weet je weer waarom ze zo geliefd is. Het liedje is muzikaal, energiek en recht uit het hart. Rutja Kot, dit is Vrij met mij.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: Rido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Max Verstappen blijft voorlopig racen voor het team van Red Bull. Hij heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Er waren geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar dat gebeurt dus niet. De brandweer had het vannacht moeilijk met de brand in de Belgische Hoge Venen ten zuiden van Limburg. Het stormde en er vielen bomen om. Paden waren moeilijk begaanbaar en het vuur blijft oplaaien. En een jonge motorrijder reed zo hard over een snelweg bij Zwolle dat hij binnen een half jaar zijn rijbewijs alweer kwijt is. Hij reed meer dan 100 km per uur te hard. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: Er is weinig aan de hand op dit moment op de wegen. Een paar korte files. Wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt.

als je de keuze had, Thomas Bergen. Bij Radio Noordzee, goedemorgen, ik ben Wouter. En als je vanmiddag weer naar huis rijdt, vergeet dan niet de middagshow aan te zetten met Luc. Hij heeft een gezellige co-host vanmiddag, namelijk Delano Dunker. Ja, dat wordt een gezellige boel vanmiddag vanaf 4 uur. En je maakt nog kans op leuke prijzen ook, dus zet hem even aan, hè. Lucky Luc, als je zo meteen naar huis rijdt, de Noordzee middagshow. Yves Berensen staat voor je klaar. Eerst de dijk.

Alles wordt beter. Kijk maar naar Emma. Radio Noordzee met zometeen Marleen. Ze houdt je aan het werk tot een uurtje of 12. En De Lunch presenteert ze ook deze zomer. Met allemaal leuke hoogtepunten van de lunches van het afgelopen jaar. Ik heb

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
17: Kippie.
18: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hogevenen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. En tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat een proef met medische drones voorlopig door. Ze gingen al ruim 800 keer de lucht in om bloedmonsters en medicijnen te bezorgen. Trillingen onderweg bleken geen enkel probleem. Alleen bij harde wind telden ze vluchten soms uit. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

augustus. Het is even over 10. Ja, en als je dit zo hoort, kun je dat weekend al bijna ruiken en voelen wat mij betreft. Marleen hier dus op Radio Noordzee. Gezellig dat je erbij bent. Heb jij al plannen voor dit weekend? Ben je door de werkweek aan het heen worstelen? En verheug je juist op het vrije weekend? Of ben je aan het genieten van je laatste vakantieweek? Dat kan natuurlijk ook. En begint het allemaal maandag weer voor je? Nou, hoe dan ook. Bij Radio Noordzee zit je natuurlijk deze hele dag al helemaal goed. Straks hoor jij als eerste hier het laatste shownieuws van de shownieuwsredactie. En dan als we even kijken wat 20 augustus voor dag is. Ja, dat is toch wel een bijzondere dag. Want in 1983 is dat de dag dat een 16-jarige skinhead... 15-jarige Antilliaanse jongen Kerwin Duinmeijer neersteekt. Hij overlijdt een dag later in het ziekenhuis. En die gebeurtenis heeft een hele grote impact gehad in Nederland. De dader heeft uiteindelijk echt vanuit racistisch gedachtegoed gehandeld.

zover was duidelijk. En dat was voor Frank Boeijengroep de aanleiding om daar een nummer over te maken. Je kent het verhaal, hè? Hij beschrijft het hier prachtig. Altijd goed om daar ook nog even bij stil te staan, wat mij betreft. Zwart-wit.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Een fikse domper voor André Hazes en zijn fans. De zanger moet zijn optredens de komende 2 maanden afzeggen vanwege stemproblemen. Dat heeft zijn management gisteravond aan Shownieuws gemeld. Volgens een woordvoerder wordt uitgezocht waar de stemproblemen vandaan komen en doet de zanger er alles aan om zo snel mogelijk weer op het podium te staan. Eerder dit jaar moest André ook al optredens afzeggen om dergelijke klachten. Emma Wortelboer heeft de naam van haar tweede kindje bekendgemaakt. Ze heet Annie, schreef de 29-jarige presentatrice gistermiddag bij een foto van een babyvoet op haar Instagram. Eerder op de dag liet ze al volgens haar weten dat ze is bevallen van haar tweede kindje. In maart maakte de presentatrice bekend dat zij in verwachting was. En Mart Hoogkamer is op vakantie in Spanje met zijn gezin langsgegaan bij een voor hem bijzondere plek. De zanger heeft op Instagram gedeeld dat hij terugging naar de plek waar een paar jaar geleden beelden werden gemaakt waarmee hij doorbrak. Herinneringen maken met mijn gezin naar een plek waar het allemaal ooit begon, zo schrijft hij bij een foto op het strand in de Spaanse Tormolinos, waar hij poseert met zijn vriendin Jennifer en hun dochtertje Logan. In augustus 2020 dook een video op van hem op het strand van La Cayuela, waarin hij het nummer Unchained Melody zong. Het clipje ging viral en sindsdien nam zijn carrière een vlucht.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Oh yeah. 200% puur Hollands.

Ook mooi hoor, deze van Gordon en Replay. Die natuurlijk nu ook weer Me Love You uit hebben. Maar dit is toch ook wel echt weer een prachtig nummer van ze. Never, nooit meer. Zometeen onze

Bijna 10:30 hier op Radio Noordzee hoorde je Thomas Akda, Rolf Sontjes en Kraantje Papi. Wat een bijzondere combinatie is dit, maar lekker hoor. En dit is natuurlijk Rowan Hazen, zometeen de Radio Noordzeester. Hoe groeide zij

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold, 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Noordzeester van de Week.
1: Beetje een brute overgang, maar goed, het is tijd voor de Radio Noordzeester deze hele week. Dat is S10, de zangeres die heel veel mooie muziek heeft gemaakt. En ja, die het grote publiek natuurlijk goed kent vanwege haar deelname aan het Eurovisie Songfestival met het liedje De Diepte. S10, zoals ze natuurlijk voluit heet, werd opgevoed door haar moeder Desiree. Want haar vader Jaap die verliet het gezin toen zij 2 was. Ze vertelt ook dat ze geen contact meer met hem hoefde te hebben. En ze groeit dus op samen met haar moeder en haar tweelingbroer Emiel. En Emiel, misschien heb je dat meegekregen, die overleed vorig jaar op 19 juni... na ongeveer 2 maanden in een coma te hebben gelegen. De moeder van S10 en Emiel die liet weten dat hij waarschijnlijk verwikkeld was in een conflict met de onderwereld. Daar belandde hij al in rond zijn 12e. Ja, hij werd zwaar gewond gevonden op het dak van een garage. Het bleek dat Emiel onder verdachte omstandigheden van 4 hoog uit de flat in Osdorp was gevallen. Er zijn ook verschillende aanhoudingen geweest in die zaak. En het nummer van vandaag, wat ik wil laten horen van S10, is geschreven door S10 en onder andere Jacqueline Govaert. Het was wel ver voordat het werd uitgebracht, geschreven al. En het zou zelfs de oorspronkelijke inzending worden voor het Eurovisie Songfestival. Maar op het laatste moment is toch gekozen voor De Diepte. Dit nummer werd ook gekozen als themalied voor Serious Request in 2022 voor 3FM. Toen de inzamelingsactie was voor het vergeten kind. En nu dus hier te horen op Radio Noordzee in de link van Marleen. Het gaat om het nummer Hoor Je Mij.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
3: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso.

0: www.dementie.nl/business.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer

0: Nederland. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

Maar goed, anyway. Laat mij maar alleen van Klein Orkest. En daarvoor hoorde je Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Die hebben we genoeg gehad. Nou ja, plaknachten eerder, maar goed. Als ik zo naar de playlist kijk... Goedemorgen trouwens nog steeds, je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Als ik zo naar de playlist kijk, is er echt voor ieder wat wils. Ook deze ochtend nog. Miss Montreal die komt eraan, Marco Borsato, Emma Heesters en... ergens in dit uur staat nog gewoon een lege plek op die playlist. En die kan ingevuld worden door jou. En dat kun je doen door naar radionoordzee.nl te gaan. Want daar kun je mij heel makkelijk via WhatsApp een berichtje sturen. Het is gewoon zo'n knop, stuurbericht staat erop. En dan vul je een titel in of een artiest. En het mag echt van alles zijn. De enige eis die ik wel heb, is dat het Nederlandstalig is natuurlijk. Hè. En straks word jij als eerste weer op de hoogte gebracht van het laatste shownieuws, rechtstreeks vanaf de shownieuwsredactie. En de link van Marleen is deze hele week al morgen. Nou, ik heb nog veel meer dan één song die morgen heet. Dit is Tino Martin, want zij weet het.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Goed nieuws voor alle racefans. Max Verstappen komt nog zeker 4 jaar in actie in de Formule 1. Hij heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd tot en met 2030. Dat is vandaag bekend geworden. Max staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Inmiddels is Max viervoudig wereldkampioen. Komende zondag komt hij in actie op de voorlopig laatste Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. En een fikse domper voor André Hazes. De zanger moet zijn optredens de komende 2 maanden afzeggen vanwege stemproblemen. Dat heeft zijn management gisteravond aan Shownieuws gemeld. Volgens de woordvoerder wordt uitgezocht waar de stemproblemen vandaan komen en doet de 32-jarige zanger er alles aan om zo snel mogelijk weer op het podium te staan. Eerder dit jaar moest hij ook al optredens afzeggen om dergelijke klachten. En Mart Hoogkamer is op vakantie in Spanje met zijn gezin langsgegaan bij een voor hem bijzondere plek. De zanger heeft op Instagram gedeeld dat hij terugging naar de plek waar een paar jaar geleden beelden werden gemaakt waarmee hij doorbrak, het strand van La Cariuela en Tormelinos. Herinneringen maken met mijn gezin naar een plek waar het allemaal ooit begon, zo schrijft hij bij een foto. In augustus 2020 dook een video van hem op waarin hij het nummer Unchained Melody zong. Het clipje ging viraal en sindsdien nam zijn carrière een vlucht.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Iedere dag op deze plek in het tweede uur vind je de link van Marleen. En dat is deze hele week al morgen. Zeg maar, dat is het woord. Dat is de link. We gaan naar het jaar 2015 als Guus Meeuwis een heel album uitbrengt dat nota bene morgen heet. Het is het 10e studioalbum van Guus Meeuwis. En daar staat bijvoorbeeld op Jij bent de liefde. Dat is geschreven door Kenny B. Ga even wat name dropping doen hoor jongens. Maar hij heeft ook allemaal nummers geschreven met bijvoorbeeld Douwe Bob, Alain Clark, Frank Boeien, Nielsen, Pascal Jacobsen. En van dat album morgen draai ik uiteraard in de link van Marleen het nummer morgen dus van Guus Meeuwis.
1: De link van Marleen.

Ja, daar zitten we dus niet. We zitten gewoon lekker in Nederland. En ik wil je vragen om die lege plek op die playlist in te vullen. Ga naar radionoordzee.nl en laat me weten wat ik voor jou kan draaien. Het is bijna 11:30, dus je hebt nog een paar minuutjes.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: doet.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: De Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van 2 beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witsche rondom de wedstrijd. Score je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 8 uur op Kijk.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

duidelijke taal. Je bent gewaarschuwd, Emma Heesters, hartebreker. Eens even kijken, ik heb een verzoekje binnengekregen van Olivia. Olivia die wil heel graag een, en dat vind ik wel leuk, want dat kan hier natuurlijk ook bij Radio Noordzee, een heel oud nummer horen. En het is helemaal perfect dat je deze hebt aangevraagd, Olivia. Want jij wil iets horen van Willy en Willeke Alberti samen. Niemand laat zijn eigen kind alleen. En dat kan natuurlijk helemaal prima. Dus deze is speciaal voor jou, Olivia. We gaan terug naar het jaar 1983. Waarin dit opgenomen werd. Vader en dochter.

0: recept.
1: Dankjewel Bram Bongers, het perfecte recept. Het is bijna tijd voor het lunchprogramma. Zometeen natuurlijk tussen 12 en 1 hier op Radio Noordzee. En de komende weken, en ook de afgelopen weken al, heb ik het even overgenomen van al die artiesten die de afgelopen maanden het lunchprogramma hebben gepresenteerd. We hebben de leukste fragmenten voor je even op een rij gezet. En zometeen tijdens de lunch hoor je Kido van der Graaf en Jorieke.

0: Radio Noordzee.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de mensen?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Ah, oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Egbert Streekt.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: De Kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
14: Kippie.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
17: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
16: Wat dan?
17: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Oh, mag ik mee?
17: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20, in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. Ja, tijdens de lunch de afgelopen maanden, hè, als hier dan een zanger of zangeres zat te presenteren, mochten luisteraars ook vragen stellen. Nou, dat is massaal gebeurd. Mario de Groot bijvoorbeeld, die wilde van Kido van de Graaf weten wat zijn favoriete concert is daar waar hij ooit naartoe is geweest.
1: Daar moest ik heel eventjes over nadenken, maar als ik dan toch moet kiezen, dan is dat er wel een van het Neef Goochel, hoor. En daar heb ik er heel wat van gezien. Maar deze in het Circus Theater, die staat me nog heel goed bij. Het jaartal zal ik je niet durven zeggen, want ik ben er bij meerdere geweest. Maar dat Circus Theater met René Vroger daar, dat heeft echt veel indruk op me gemaakt. Waarschijnlijk is het ook daarom dat ik ooit het Circus Theater heb willen doen. Dat was

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op...

0: Bedrijf.nl/business.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: werk van Senna en Sven Versteeg. Ja, er is een vrouw die echt boerenrockmuziek brengt. En dat weet je ongetwijfeld als je vaker luistert naar Radio Noordzee. En dat is natuurlijk Jorieke Sterken. En zij vertelde tijdens de lunch wat ze het allerleukste vindt aan die stijl, aan boerenrock. Het
1: allerleukste vind aan boerenrock is de sfeer van het publiek. En daar zit eigenlijk ook wel de kracht en de simpelheid. Ja, eigenlijk alles met een knipoog. En dat vind ik hartstikke leuk. En dat probeer ik

0: Radio Noordzee.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw

ga dan, Roxy Dekker. En oké, Roxy, als je dat per se wil, dan geef ik daar gehoor aan. Het is het einde van het lunchprogramma, maar blijf bij Radio Noordzee lekker de hele middag natuurlijk. We gaan eruit met een ode aan alle papa's. Tot morgen.

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: With the OG's.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: De Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witsche rondom de wedstrijd. Score je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 8 uur op Kijk.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
22: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht nadat ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp, dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. En steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal Nederlandse overnachtingen met ruim 7% tot ongeveer 400.000. We staan op plek 3 van buitenlandse gasten. De Zweedse campings denken dat de stijging dit jaar gewoon verder gaat. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

er is altijd wel iemand. IOS bij Radio Noordzee, dat staat voor is ook schitterend, maar dat is een aardige mond vol. Dat vonden ze zelf ook op een bepaald moment. En toen dachten ze, weet je wat, we korten het in, we korten het af tot IOS. Goedemiddag, mijn naam is Vincent, op de donderdag van Radio Noordzee. De week is weer over.

dichterbij, zoals dat zo mooi heet. Het is vandaag 20 augustus. Weet je wat voor dag? Behalve dus donderdag en 20 augustus. Wereldmuggendag. En voor je nou denkt, hebba, verdienen die rotbeestjes die me van de week weer uit mijn slaap hebben gehouden? Midden in de nacht zat er zo'n mug op mijn kamer. Deed geen oog dicht, werd aan alle kanten lek geprikt. Verdienen die een eigen dag? Nee, het is juist een soort van anti-muggendag om die beesten te bestrijden. En wacht eens even, stilles. Mis. Die is wel raak. Gelukkig. Weet je wat trouwens goed helpt? Gratis tip van die muggenstekkers.

0: is van mij.
1: 200% puur Hollands, Radio Noordzee met Doe Maar. 32 jaar, sinds een dag of twee. Ze is van mij, wordt die ook wel eens genoemd. Drie verschillende titels voor één liedje, maar iedereen weet onmiddellijk waar je het over hebt. Dan heb je een klassieker gemaakt, hè? Als dat onmiddellijk duidelijk is. Bulimia, zometeen bij Noordzee na leuke nieuwe muziek. Dikke kans hebben om komende zaterdag nieuw binnen te komen in de Noordzee Top 30, die je dan weer hoort vanaf 2 uur met Luc van der Braak, Danny Vroger en Mickey van Wijk. Dit is Knipperlicht.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Aldi.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Ons CW fotoboek is er.
7: Spannend.
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
8: Oei!
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En alle Ariel, ook tweede gratis.
8: Zoei!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
15: Mama.
14: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl,

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Floor, een snelle Radio Noordzee met Parkje, Biertje, Vrienden. Zometeen Bluff met Gijke Arnaert. Betekent automatisch dat Zoutelanden eraan komt en ook Jeffrey Kuipers.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Hou jij van verjaardagsfeesten of vind je het juist vreselijk? Dan niet eens je eigen verjaardag, maar de verjaardag van een ander. Een vriend, vriendin, familielid. Volgens mij is Nederland in twee kampen te verdelen. Zijn er mensen die het hartstikke leuk vinden. Hè, lekker, er komt weer een verjaardag aan van het weekend. Lekker taartje eten, biertje of een borreltje erbij. Hartstikke leuk. En mensen die zoiets hebben van, oh, die verplichting van een verjaardagsfeest. En dan zit ik daar met mensen die ik niet of nauwelijks ken. Of allemaal vage ooms en tantes die je liever nog veel langer niet had willen zien of spreken. Er is bijna geen middenweg. In welk kamp zit jij? Heb je een verjaardagsfeest binnenkort? Moet ik je veel plezier wensen of veel sterkte? Deze man valt in de laatste categorie, Frank Boeien. Helemaal aan het begin van zijn carrière, lang voor Zwart-Wit, voor Kronenburger Park, maakte hij er een liedje over. Een hele grote hit was het niet, maar het was wel zijn doorbraak. Frank Boeien met zijn groep samen en verjaardagsfeest.
1: Radio Noordzee.

Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. Mijn naam is Vincent. Bluff hoorde je met Gijke Arnaert samen. Zoute landen. Paul de Munnik, Thomas Akda, Maan en Typhoon nu met z'n vieren. Als ik je weer

0: Noordzee. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
2: Albert Heijn. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.com.
7: Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witscher rondom de wedstrijd. Score je livestream ticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax.

0: Odido Shop. Mis niks en sla in slag.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Fleming, dat is zijn echte voornaam, en Meteor uit België. En die heet dan in het dagelijks leven eigenlijk Joris van Rossum. Joris, Jor, Meteor. Je snapt hoe die erop gekomen is, hè? Niet nodig, hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Dat is ook mijn echte naam trouwens, mocht je daaraan twijfelen. Zometeen hoor je de Hollandse hitflits van deze week. Die is van Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. Het laatste shownieuws komt er ook aan. Eerst is dit Treintje Oosterhuis en Vlieg met me mee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.
1: Misschien zijn we

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Een flinke domper voor André Hazes en zijn fans. Door stemproblemen moet hij zijn optredens de komende 2 maanden afzeggen. Dat heeft zijn management gisteravond aan Shownieuws gemeld. Er moet worden uitgezocht waar de stemproblemen vandaan komen. De 32-jarige zanger doet er alles aan om zo snel mogelijk weer op het podium te staan. Emma Wortelboer heeft de naam van haar tweede kindje bekendgemaakt. Ze heet Annie, schreef de 29-jarige presentatrice bij een foto van een babyvoet op Instagram. Eerder op de dag liet ze haar volgers al weten dat ze is bevallen van haar tweede kind. In maart maakte de presentatrice bekend dat zij in verwachting was. Mart Hoogkamer is op vakantie in Spanje met zijn gezin langsgegaan bij een voor hen bijzondere plek. Op Instagram deelt de populaire zanger dat hij terugging naar de plek waar 6 jaar geleden beelden werden gemaakt waarmee hij is doorgebroken. Herinneringen maken met mijn gezin naar een plek waar het allemaal ooit begon, schrijft hij bij een foto op het strand in Torremolinos.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

altijd een beetje kippenvel bij de liedjes van Cadans. Hebt Rob, Radio Noordzee-luisteraar Rob, dankjewel voor je berichtje. Dagen dat ik je vergeet, het gaat vaak inderdaad over relaties die niet helemaal lekker lopen, die al een beetje op zijn einde zijn. Als je zelf ooit eens in zo'n situatie hebt gezeten, dan komt dat misschien wel weer een beetje terug. Ik kan me goed voorstellen wat je bedoelt, Rob. Echte klassieker, het is er ook een uit de Noordzee Top 750 van afgelopen april. Toen vierden we ons eenjarig jubileum. En die lijst gaan we nog een keer uitzenden. Over anderhalve week, maandag 31 augustus, 5 dagen lang geniet je nog een keer van de Noordzee Top 750.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: De Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witsche rondom de wedstrijd. Score je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 8 uur op Kijk.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
12: Kippie.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Met

0: fasen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

Hij schiet lekker op, de donderdagmiddag van Radio Noordzee. Hij is bijna op de helft, tenminste als je rekent van 12 tot 6. Dan gaat hij om 3 uur precies doormidden. Zit je zo meteen weer aan de goede kant van die donderdagmiddag, komt het weekend heel erg dichtbij. Of reken je zelfs tot 5, mag je dan gewoon die stekker uit je computer trekken, je laptop dichtklappen, lekker naar huis. In dat geval is waarschijnlijk 2:30 het kantelpunt geweest. Zit je alweer aan de goede kant van de donderdagmiddag? Of zeg je, ha, werken, ik heb nog lekker vakantie. Geniet ervan in dat geval. Sterkte als je nog even moet buffelen voor de baas. Radio Noordzee trekt je er doorheen met...

0: Jan Smit, Radio Noordzee, 200% puur Hollands met Tranquilo. Ik zit even te kijken in de line-up voor de Noordzee Lunch voor de komende maand. Daar komen weer leuke dingen aan, zeg. Maandag pakken we de draad weer op. De hele zomer kon je luisteren naar hoogtepunten, compilaties, mooie quotes en uitspraken van de artiesten die de afgelopen tijd langs waren. Morgen nog één keer trouwens. Marleen Sahupala leidt ze voor je in. Morgenmiddag tussen 12 en 1 de Noordzee Lunch. Maar de komende maand komen er weer hele leuke gasten langs. Ik zie Sander Kwarten staan, die van de Tapster uit Tijuana, die leuke zomerhit. Jeffrey Kuipers komt binnenkort met ons lunchen. Wat dacht je van William Rutte, de fotograaf, zit boordevol leuke verhalen. En komende week presentator Art Rooijakkers. Als je vragen voor hem hebt, geef ze door. Hè. Die kun je gewoon appen naar Radio Noordzee. En mocht je denken, hoe doe ik dat dan precies? Radionoordzee.nl, daar vind je de app-button. Stuurbericht staat daarbij. Vragen voor Art zijn welkom. Zoe Levi, die was een tijdje geleden te gast. Ook die kreeg leuke vragen van luisteraars. Hoor maar.
1: En ook vandaag heb ik weer leuke vragen binnengekregen. Zoals die van Daan Meijer. Hij vraagt wat belangrijk voor mij is bij mijn muziek. Nou Daan, wat heel belangrijk is voor mij is dat alles uit mijn hart komt en dat ik alles op kan schrijven wat ik eigenlijk niet durf te vertellen in het dagelijks leven.
0: Mooie uitlaatklep die muziek voor Zoe Levi. Je hoort haar nu bij Noordzee met Aaron Lommaert samen. Dit is Tranen van Goud.
2: Ik tel de

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
15: Esso. Omdat elke rit telt.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker.
19: Je voelt je een klein gebaar brengt

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De politie in Rotterdam heeft 2 vrouwen en een man opgepakt die iets te maken zouden hebben met een dode man die gisteren werd gevonden in een flat. Er werden gelijk 20 rechercheurs op de zaak gezet. Omwonenden zeggen tegen het AD dat er bij het slachtoffer vaak onguurde types over de vloer kwamen en dat ze dinsdag gegil hadden gehoord. In maart was er een ontploffing bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. En daar is nu een jongen van 17 voor veroordeeld. Hij moet van de rechter 43 dagen naar een jeugdgevangenis. Dat is net zoveel als een voorarrest, dus hij mag naar huis. En verder moet hij hulp zoeken en zich aan een avondklok houden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt naar overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. De NS vraagt reizigers om hun afval vandaag niet meer in de trein weg te gooien. Een deel van de treinschoonmakers is aan het staken. Daarom worden de prullenbakjes minder vaak geleegd. De vakbond organiseert de staking omdat sommige medewerkers minder doorbetaald krijgen bij ziekte. Morgen is de staking voorbij. Vanmiddag trekken felle buien met fikse regenval over het land en lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten met zon voor. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Als je iets kwijt wil aan Radio Noordzee, iets met ons wil delen, doe dat gerust. Wees welkom. Vinden we hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Misschien wat vakantieverhalen die we echt even moeten horen met z'n allen. Of misschien je frustraties over die eerste werkweek na de vakantie. Ben je net afgelopen maandag weer begonnen? Dag 4. Het weekend komt eraan, hè? Hou dat in je achterhoofd. Of misschien moet je juist komende maandag beginnen en zie je daar best een beetje tegenop. Laat het gerust even weten, leg contact. En mocht je nou denken, contact leggen, hoe doe ik dat eigenlijk? Nooit eerder gedaan? Ga even naar radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij en dan kun je eigenlijk alles wat je wilt delen... inderdaad met ons delen. Charlie, die stuurde morgen naar de Formule 1 in Zandvoort... met die ouwe van me. Veel zin in. Inderdaad natuurlijk zondag de Grand Prix. Morgen begint het al met vrije trainingen en zo. Sabine stuurde nog even in vakantiemodus met het gezin. Maandag terug naar het normale leven. En Wessel die zegt, lekker veel feestjes gedaan. Laatst nog naar Zin in de Zomer geweest. Dat lied van Busy en Yves Berendsen zit al een week lang in mijn hoofd. Gaan we zo even draaien, Wessel. Beloofd bij deze. Naam is Montreal bij Noordzee. Schuilen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. André Hazes fans opgelet. 22 jaar na het overlijden van de beroemde Amsterdamse zanger verschijnt morgen nieuw materiaal. Het gaat om een concert dat in 1998 werd opgenomen in het Spaanse Benidorm. Morgenavond bij Shownieuws spreken wij Paul Schuurman, de man die deze bijzondere beelden en geluidsopnames heeft bewaard. En dan door naar zijn zoon, want André Hazes en zijn fans hebben flinke pech. Door stemproblemen moet hij zijn optredens de komende 2 maanden afzeggen. Dat heeft zijn management gisteravond aan Shownieuws gemeld. Er moet worden uitgezocht waar de stemproblemen vandaan komen. De 32-jarige zanger doet er alles aan om zo snel mogelijk weer op het podium te staan. Mart Hoogkamer is op vakantie in Spanje met zijn gezin langsgegaan bij een voor hem bijzondere plek. Op Instagram deelt de populaire zanger dat hij terugging naar de plek waar 6 jaar geleden beelden werden gemaakt waarmee hij is doorgebroken. Herinneringen maken met mijn gezin naar een plek waar het allemaal ooit begon, schrijft hij bij een foto op het strand in Torremolinos.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

vrienden en bekenden van Huub van der Lubbe die in januari graag met hem willen afspreken. Januari 2027 gaat je niet lukken. Hij gaat weer uitgebreid op tournee, namelijk met een Amsterdams klassiek orkest. Sinfonietta heet dat. Daar gaat hij 13.

0: Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witsche rondom de wedstrijd. Score je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 8 uur op Kijk.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
5: Heijn. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: 100% puur Hollands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. De Vespa hoorde je van Dave Dekker. Ken je de nieuwste van Snelle al? Ja, vast wel, die hoor je regelmatig bij Radio Noordzee. Plaatsdelict komt eraan over een paar minuten. Staat trouwens ook in de Noordzee Top 30. Mag zich dus een van de 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment noemen. En een nieuwe aflevering van die lijst hoor je komende zaterdag weer van 2 tot 4. Luc van der Braak telt ze iedere zaterdagmiddag voor je af. En mocht je denken, zaterdagmiddag, dat is onhandig. Doe ik altijd precies boodschappen? Sta ik midden in een supermarkt? Kan ik niet luisteren? Sta ik met de kinderen ergens op een voetbalveld? Je kunt in de herkansing, ook als je denkt op zaterdagmiddag, hé, dat is leuk, die wil ik nog wel een keer horen, die lijst. Zondagmiddag tussen 10 en 12. Of zondagochtend beter. Zondagochtend tussen 10 en 12. Doen we het gewoon nog een keer van 30 naar 1. Sneller dus, hoor je zo meteen naar de 3J's en Ellen ten Damme. Dit is Wat is dromen?
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet en tv.

0: verblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
2: Kippie.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Vakantie voorbij? Nu al?
8: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
10: Aldi. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
12: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
11: Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met hun trekkers onderweg waren naar een protest. Er vielen 2 doden. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wil namens alle burgemeesters dat de politie overal in het land ingrijpt als protesterende boeren met trekkers de snelweg opgaan. Het stoort hem dat in de ene regio de boeren anders worden aangepakt dan in een andere regio. Door die onduidelijkheid gaan boeren de grenzen opzoeken, denkt Bruls. Vanmiddag trekken felle buien met flink wat regen over het land. Lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten voor met wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee, verkeer.
14: En dan werpen wij een blik op de weg met 33 files gemeld momenteel. En dit zijn de 3 langste. De A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noordje. Vertraging daar nu 40 minuten. De A50 Os-Apeldoorn voor Hoenderlo ook 40 minuten. En de derde, de N201 Hoofddorp-Zandvoort voor Zandvoort. Mensen die heel vroeg zijn voor de Formule 1 en denken ik sta nu al in de rijdaag. Je vertraging daar een half uur. Nieuwe editie van de Radio Noordzee zomermiddagshow. Met Tino Martin en Emma Heesters zometeen. En vanmiddag de gast, hartstikke gezellig, Wesley Bronkhorst.
11: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: het weerbericht wel in de gaten zal houden. Want hij staat binnenkort op het strand in toch een beetje zijn Scheveningen. Tino Martin, live on the beach. Samen met onder andere Mike Peterson en Kido van de Graaf. En ja, met dit weer op het strand te staan, ja, dan kun je beter in zee gaan optreden. Hè? Dan ben je net zo nat. Tino Martin, daar gaat het over. Deze zal hij ongetwijfeld ook gaan zingen. Jong en Dom hoorde je bij Radio Noordzee om 4:10 op deze donderdag. Het is 20 augustus vandaag. Fijn dat je erbij bent.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, tijd voor een nieuwe Radio Noordzee Zomermiddagshow. Bij gebrek aan René Verkerk en de rest van de mannen van Wat een Middag. Want zij zijn nog even lekker op vakantie. Zitten nog heerlijk in het buitenland, geloof ik. Ik denk dat René Verkerk inmiddels bruiner is op zijn bol dan bruine suiker, zal ik maar zeggen. Maandag is hij weer terug met de rest van de mannen. Mijn naam is Luc. Elke dag een andere bekende gastpresentator. Een zanger, een zangeres, een rapper, een band, een heel orkest. Het kan allemaal. En vandaag een van de bekendste stemmen van het Nederlandse lied. Staat al jaren met zijn voeten op het podium en met zijn hoofd vol nieuwe plannen. Je kent hem van Trots op jou, Amalia, Kom allemaal maar in mijn armen. Hij weet hele zalen mee te krijgen. En stilzitten zit er niet echt bij voor deze man. Deze zomer kwam hij alweer met een nieuwe vrolijke single, Tutti Colori. Een nummer over genieten, liefde, beetje luxe en vooral het leven vieren. Nou, klinkt dus een prima motto voor deze toch wat druilerige zomermiddag. En hij is hier aanwezig. Wesley Bronckhorst.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wesley. Goedemiddag, wat fijn dat je er bent, Wesley.
2: Heel gezellig.
0: Je hebt eigenlijk de beste dag van de week getroffen, want ik zie nu een beetje blauwe lucht, maar de rest van de week is het al drama natuurlijk.
2: Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet zo verkeerd. Of het land, laat ik het zo zeggen, voor iedereen denk ik dat het wel even afkoelen is.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk een fantastische zomerseizoen.
0: Zeker.
2: Ook vanaf de kindervakantie is het prachtig mooi weer geweest. En eigenlijk af en toe iets te warm, als je het mij vraagt.
0: Bloedheet.
2: Maar ja, het is nu even lekker 4 dagen hebben we goede regen gehad. En ja, ik moet je zeggen dat ik vind het prima.
0: Je het
2: is
0: het gewoon prima.
2: Ja, ik vind het goed. Ja,
0: mooi,
2: ja,
0: mooi.
2: Ja, het is ook goed voor het land, wat ik al zeg. Voor de dieren, voor de
0: en voor de boeren, die waren in paniek.
2: Alles wat groeit, weet je wel. Ik woon in het groen, dus ik zag alles maar dooier en dorre worden. Ja. Dood is het niet, gelukkig
0: nog. Nee, net niet.
2: Maar in ieder geval, die regen doet weer een hoop goed, absoluut.
0: En dan heb je toch moeten hydrateren natuurlijk. En met gebrek aan water heb je dat dan gedaan met rosé deze zomer?
2: Ja, wel, hè? Veel ijs erin.
0: Ja, precies, want ik drink rosé. Een van de grote hits natuurlijk, hè, van deze zomer.
2: Ja,
0: je hebt toch kranige wind.

0: verdert in de strijd der zomerhits, Wesley. Want het wordt eigenlijk elk jaar wordt het een grotere strijd natuurlijk. Maar de rosé was in trek, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, dat zeer zeker. Dat kun je wel zeggen. Ja, rosé is natuurlijk toch echt inderdaad echt een zomers drankje.
0: Ja.
1: En ik kwam in de studio terecht in het begin van de zomer. Toen was het al lekker weer. En op een of andere duistere reden hadden we daar ook een flesje rosé. Ja,
0: heel apart, toevallig.
1: Dat is niet zo heel duister overigens. Maar en we kwamen gewoon op een heel leuk idee. En dat hebben we uitgewerkt en uitgebracht. Ja. En dat is zo leuk van muziek maken.
0: Ja, zeker. Nou leuk, je bent mijn gastpresentator vanmiddag. Betekent onder andere dat je zometeen het weerbericht mag gaan voordragen.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Je hebt een carrière van over de 25 jaar. Maar je gaat zometeen je debuut maken als weerman.
1: Helemaal te gek.
0: Het NOS-journaal luistert mee, Wesley. Dus misschien weer vanavond. Even
1: weet,
0: door. En
1: weet.
0: Over rosé gesproken, ja, je zingt veel over rosé. Ik heb zometeen even een klein quizje over rosé. Feit of fabel, ben benieuwd hoe ver je komt. Ja, als kenner, ik hoor toch dat jij een kenner bent.
1: Oh, spannend, hoor.
0: Ja, dat gaan we zometeen doen. En natuurlijk veel 200% puur Hollandse muziek. En later vanmiddag ook nog live muziek in het Noordzeecafé. Kortom, geen reden om weg te gaan bij Radio Noordzee. Ik hoorde net van die file bij Zandvoort. Ik dacht, weet je wat? De Pasadena Dream Band, die kan wel een keer.

0: de zon begint spontaan te schijnen met Gerrit Snijder. Je hoorde Cubaanse café bij Radio Noordzee. Zou dat voor jou zijn, Wesley? Cuba, reis je naar Cuba?
1: Cuba, ja. Ik zou er op zich... Ik zou het wel eens willen zien, ja.
0: Het schijnt echt een soort stilstaande tijd te zijn daar, hè? Met van die oude taxis en zo, hè? Van die oude Amerikaanse wagens.
1: Vrienden van mij gaan heel veel twee keer per jaar naar Brazilië.
0: Oh ja.
1: En dat is ook zo authentiek en mooi. En, ja, ik ga in februari naar Thailand.
0: Oh.
1: Dat is misschien weer een ander verhaal.
0: Andere
1: maar
0: hoek.
1: Het zijn wel... Ja, het zijn natuurlijk. Het is een totaal andere wereld.
0: Ja.
1: Ik hou wel van dat.
0: Ik kan zeggen, je bent wel van de rest ontdekken.
1: Ja,
0: van de
1: zeker.
0: Niet elke zomer alleen maar naar Spanje. Gewoon ook.
1: Ik heb een gezin en we gaan met de kinderen gewoon blijven we nog wel in Europa. Want ze zijn nog redelijk jong. Maar met mijn vrouw, met Raquel, wil ik wel een mooie grote reizen gaan maken.
0: Ja, je zou Cuba's kunnen voorstellen thuis, toch?
1: Ja, is niet gek. Leuk. Een Cubaanse café, ook niet gek.
0: Nee, dat denk ik ook inderdaad.
1: Met een glaasje rosé.
0: Zo is het. Over rosé gesproken.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, dat is jouw hit van deze zomer. Ik drink rosé, net al even over gehad. Dat jij toch wel een liefhebber bent van een flesje rosé. Hè. Was ook aanwezig tijdens het schrijven van het liedje. En zo kwam een beetje een inspiratie. Ik wil even een feit of fabel quiz met je spelen over rosé.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Dus ik ben benieuwd hoe ver je komt. De eerste stelling die ik heb is... rosé wordt alleen in Europa gemaakt. Is het een feit of een fabel?
1: Alleen in Europa, dat is een mooie. Nou, nee, dat geloof ik niet helemaal in.
0: Jij denkt het is een fabel. Fabel. Ja, dat is goed, want hoewel de geschiedenis van rosé echt in Europa ligt... wordt er ook in Zuid-Afrika bijvoorbeeld een rosé'tje gemaakt. Argentinië, Malbec'tje kun je daar halen. Dus, oké, heel goed.
1: Als ik het even niet meer weet, ga ik Wietse Snaak bellen, hè, mijn vriend. Hè.
0: Is dat die van
1: Wietse Snaak,
0: van
1: die zit ook bij Harry Mens, inderdaad.
0: Ja, oh, wat goed.
1: En ik ga binnenkort naar hem toe in een heel mooi château. Daar heb je zijn programma. De Snaakse... Nee, ik moet het goed zeggen.
0: Ja.
1: Snaak op tour. Daar moet ik even op terugkomen. Hoe heet zijn programma ook alweer?
0: Ja.
1: Wietse Snaak op RTL5. Maar goed, in ieder geval, ik ga binnenkort bij hem langs en dan gaan we die opnames maken.
0: Zit je dan net als Harry zo met een rosetje in je mond?
1: Nee, dat heb ik even laten walsen. Met Harry mensen te maken.
0: Gelukkig, mooi zo. De stelling: rosé is een wijn die jong gedronken moet worden. Is dat een feit of een fabel?
1: Nee, dat klopt.
0: Dat is een feit, zeg jij?
1: 100%.
0: Ook al goed. Ja, komt omdat hij vooral gewaardeerd wordt om zijn
1: Snaakse streken.
0: Oh ja. Ja, geweldig. Ja, ja.
1: Leuk programma.
0: Jazeker. En ja, ik vind de klik met Harry Mens... Ja,
1: makkelijk te kijken, ja.
0: Ja, nee, het kijkt lekker weg, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: humor.
0: Hoe donker de rosé, hoe kwalitatief beter. Is dat een feit of een fabel?
1: Nee, is een fabel.
0: Dat is een fabel. Nou, inderdaad. Ja, ook donkere rosés kunnen hoogwaardig zijn.
1: Nou, dat klopt. Want er zijn heel veel mensen die inderdaad gewoon op dat terras altijd... Ja, doe maar lichte.
0: Ja.
1: Maar... is niet helemaal waar, want je hebt hele mooie Spaanse rosés... en Portugese rosés, die allemaal wel wat roder zijn.
0: Ja. Heb je een favoriet waarvan je zegt van... nou god, als je dit weekend even een...
1: Ja, we hebben natuurlijk The Whispering Angel.
0: The Whispering Angel?
1: Whispering Angel, heb Elton John een mooi liedje over gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Dat is een fantastische rosé. Ja, daar blijf ik bij. Je hebt heel veel soorten en smaken.
0: En na twee glazen is eigenlijk alles goed. Hè,
1: ja, zo is het ook.
0: Hey, de gemiddelde Fransman drinkt 15 liter rosé per jaar. Is dat een feit of een fabel? Dus een Fransman drinkt zo'n 15 liter rosé per jaar.
1: Het zou waar kunnen zijn.
0: Ja? Het zou waar kunnen zijn? Ja, het is een feit. 15 liter. Haal je dat ook per jaar? 15 liter rosé?
1: Ja.
0: Ja, oké. Heel goed. Nog eentje dan. Rosé maak je door witte en rode wijn te mengen.
1: Nee, klopt niet.
0: Nee, precies. Maar dat denken wel veel mensen. Hè?
1: Ja.
0: Maar het is een zwarte druif. Hè? En dan aan de binnenkant zitten schilletjes. Wesley met echt... hij werd goed op de hoogte. Complimenten. Foutloze quiz. Tot op heden. Hartstikke goed.
1: Geen één fout, hè?
0: Nee, helemaal goed. Nou, perfect. Nou, het gaat hartstikke goed. Zullen we gewoon gaan draaien dan ook het liedje?
1: Lekker, man.
0: Laten we dat doen. Wesley Bronckhorst, Radio Noordzee. Ik drink rosé.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witscher rondom de wedstrijd. Score je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 20:00 op Kijk.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
14: Voor die 2...

0: Speelbewust 18+.
1: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Hey, goedemiddag, welkom. Je bent bij Radio Noordzee, de zomermiddagshow. Het weerbericht wordt er vandaag voorgedragen door niemand minder dan Wesley Bronckhorst. Oh, Wesley, je eerste keer, denk ik, toch?
14: Na dat
13: je...
14: al die mooie dagen.
13: En dan mag je dit gaan doen. Nou, vertel, wat gaat het weer doen de komende
14: klein
13: uur?
14: Klein beetje temperatuurveranderingen. Ja. Vanavond is het droog, maar in de nacht kan er flink wat regen vallen.
13: Maar dan liggen we in bed.
14: Ja, daarom. De temperatuur die daalt naar 12 à 15 graden. Morgen ook regen, maar af en toe kan de zon zich even laten zien. Dan is het 19 à 20 graden. Ook in het weekend buien met zondag de meeste kans op droge periode.
13: Oh, nou ja, perfect Wesley.
14: Lekker
13: ik zie
14: zondag.
13: Dat NOS belt van, goh, kan je vanavond ook om 8 uur even bij het journaal het weer komen doen?
14: Maar, ja, dat dacht ik al. Ja, ja goed, moet ik even over nadenken. Maar,
13: Als ze goed betalen. Hè? Ik geef je nummer door. Ja.
15: Radio Noordzee, verkeer.
13: En dan werpen we een blik op de weg met 50 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp door een pechgeval. In vertraging daar nu ruim een uur. De tweede op de A50, Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen door een ongeluk, bijna een uur. En de derde op de N201, Hoofddorp-Zandvoort tussen Haarlem en Zandvoort. Die vertraging daar nu 37 minuten. Binnen nu en 30 seconden hoor je Hanna mee en ook Mark Floor komt eraan. Maakt het 4:55, Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het moet in het hele land duidelijk zijn wat boeren wel en niet mogen als ze gaan protesteren, zegt burgemeester Hubert Bruls namens alle burgemeesters. Nu worden trekkers op de snelweg in sommige regio's niet aangepakt. Twee vrouwen en een man zijn opgepakt naar de vondst van een dode man in een woontoren in het centrum van Rotterdam gisteren. Volgens de Telegraaf gebeurde dat door een arrestatieteam na een spectaculaire achtervolging door Rotterdam. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is bijna helemaal onder controle, zegt de binnenlandminister van België. Honderden brandweermensen en vrijwilligers zijn al dagen op rij aan het blussen.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Walter Steinwijk, de nieuwste. Je weet niet wat je mist bij Radio Noordzee om 12 minuten over 4:30. Wesley Bronckhorst hier te gast. Inmiddels een rozeetje binnen ook, Wesley, geloof ik. Hè? Is het geregeld hier?
1: Gezellig, hè? Ja, witte balletje erbij. Witte balletje erbij. Een donderdagmiddagborrel.
0: Nou, ik wou net zeggen, want de vrijdagmiddagborrel is tegen
1: tijd.
0: Want alle juppen en zo, die werken allemaal op vrijdag thuis. Dus de donderdagmiddagborrel is niet
1: ja, dat is eigenlijk het begin van een goed, mooi weekend.
0: En je hebt een druk weekend, hoorde ik. Dus pakken we nu vast lekker een witte balletje. Hé, we gaan even een spelletje doen, Wesley, om jou even beter te leren kennen. Maar je mag je kleren gewoon aanhouden, dus maak je geen zorgen.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: Ja, we spelen wie, wat, waar. Het is heel simpel. Bij iedere categorie heb ik 30 vragen. 30 vragen bij wie, 30 vragen bij wat. Nou, je snapt het. Jij noemt gewoon een getal tussen de 1 en de 30. En het vraagje wat daarbij correspondeert, daar heb ik jou voor de voeten. Dus noem maar een getal tussen de 1 en de 30. Dan gaan we even bij de categorie wie kijken.
1: 28.
0: 28. Eens even kijken. Wie zou je absoluut niet meenemen naar een avondje karaoke? Mag iemand uit je vriendenkring zijn of een medezanger waarvan je denkt, nou, die kan niet van de microfoon afblijven?
1: Nou, mijn vriend Jeroen, die rijdt, die is ook altijd bij me, mijn roadmanager.
0: Ja.
1: Maar die hebben die hebben, nou ja, een beetje dit. Jeroen praat als. Ja, als ik zeg Joe Cocker, dan heeft hij natuurlijk een goede stem. Nee, maar die praat zo.
0: Okay.
1: Hij heeft een heel zoude stem.
0: En rokerig stem.
1: Heel zo praat hij. Okay. Goedemorgen. Ja, en de morgens hoor je me helemaal slecht.
0: Ja. Maar houdt hij van zingen dan? Of, dat
1: nee.
0: Maar je hoort het niet voor je dat hij zingt. Nee.
1: Het zou misschien wel eens Donnie Willem altijd op de plaat erbij hebben.
0: Echt waar?
1: Donnie zegt altijd, neem Barry White nou mee.
0: Ja.
1: Weet je? Dus nou ja, wie weet. Ik krijg hij ooit nog eens een rolletje.
0: En Donnie, je brengt je platen uit dan dat hij naar het toilet gaat. Dus wie weet. Oké. De categorie wat? Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: 8.
0: Wat is je grootste guilty pleasure qua eten? Dus stel je voor, het is zondagavond, bord op schoot, er moet wat op tafel komen, het mag vet en vies zijn.
1: Het lekkerste. Wat lekkerste.
0: Ja, wat vind je? Wat is nou?
1: Ja, ik vind Aziatisch eten het lekkerste.
0: Echt waar?
1: Ja, absoluut. Wij gaan met enige regelmaat, doen we dat meestal als lunch.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar een lekker authentiek Chinees restaurant.
0: Ja.
1: En dan daar lekker, en vooral op de herfstdagen, weet je, is het een beetje zondagmiddag om 1 uur of 2.
0: Ja.
1: En dan lekker ergens goed Chinees eten, pangsietje vooraf.
0: Maar gewoon de echte Chinees, niet de Hollandse bami en nasi.
1: Nee, maar gewoon wel authentiek Chinees. Mijn vrouw houdt dan van die dimsum, die gestoomde handel.
0: Oh.
1: En ik vind zo'n pangsiet lekker en ik vind cha chu lekker, dat magere varkvlees.
0: Ja.
1: Wat dan net van uit de oven komt en kip met cashews, noten en groenten en dingen.
0: En
1: die kinderen vinden het ook allemaal
0: heerlijk. Ja, wat goed.
1: Nou, die zijn al blij met een bordje witte rijst, overigens.
0: Ja, echt waar? Oh,
1: ja, en kroephoek natuurlijk.
0: Ja, heerlijk, hè? Oh. De categorie waar? Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: 1.
0: 1. Dat is makkelijk. Waar heb je ooit de grootste kater gehad? Weet je dat nog? Dat je dacht,
1: Portugal.
0: Portugal?
1: Ja, 100%.
0: Op vakantie?
1: Ja, zeker.
0: En toen, wat gebeurde
1: er? Nou ja, kom ik al jaren vanaf dat ik een jaar of 12 oud ben.
0: Ja.
1: Dus dat kan niet anders.
0: Ja?
1: Nee, dat kan niet anders. Ik heb daar in de haven in Vila Moura, in Albufeira, nachten doorgegaan.
0: En haalde je dan streken uit? Dat je denkt van, nou, dat had ik eigenlijk niet kunnen doen? Of was je een beetje een ondeugende... Of was?
1: Nee, helemaal niet.
0: De schade is nog te zien daar in Albufeira.
1: Een redelijke katerkeer. Maar dan even het zwembad in. En,
0: wat goed. Nou, heerlijk.
1: Komt alles goed.
0: En ook je nog geen rosé?
1: Kip piripiri, hè?
0: Lekker. Nou, joh, we stoppen over eten, Wesley.
1: Ook lekker,
0: anders
1: trouwens.
0: Komt het niet goed. Het is pas 16:45. Wesley Bronckhorst is de gast. Zometeen gaan we onder andere nog zijn nieuwe single draaien. En natuurlijk hebben we het even over Trots op jou. Want dat liedje dat heeft ook veel teweeg gebracht. Dat en meer in de Radio Noordzee zomermiddag.

Ja, het is niet de vraag of, maar wanneer hij terug gaat komen. Marco Borsato, deze gaat hij ongetwijfeld zingen bij zijn comebackconcert, wanneer dat ook mogen zijn. Je hoorde vrij zijn bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag, bijna 5 uur. Zometeen zijn we allemaal lekker afgewerkt, zoals dat op zijn Brabantse is. En van Brabant gaan we terug naar Amsterdam, want Wesley Bronkhorst is deze hele middag te gast. Zometeen hoor je hem onder andere over zijn nieuwe single Tutti Colori, want de zomer mag dan buiten misschien een klein beetje voorbij zijn. Muzikaal zeker nog niet. Het zijn nieuwe single en uiteraard hebben we het ook even over het succes van Trots op jou. Dat zometeen. En nu Suzanne en Freek. Dit is Halverwege bij Noordzee.

0: dus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar 9,99 €. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Nu nog verdedigen bij Trekpleister alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
9: Kippie.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
13: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zich 18 mensen bij de oogarts gemeld met klachten. Ze hebben schade aan hun ogen door zonder brilletje naar de eclips te kijken. De meeste mensen hebben lichte klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Of dat zo blijft is lastig te zeggen, want herstel kan wel maanden duren. Er moet duidelijkheid komen over wat demonstrerende boeren wel en niet mogen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die namens alle burgemeesters spreekt. Zo reden vorige week trekkers op de snelweg en deed de politie niks. Volgens Bruls is het niet uit te leggen dat burgemeesters en politie niet overal hetzelfde erover denken en optreden. In de Belgische Ardennen is een groot deel van de natuurbrand daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. Het is jaren geleden dat er zo weinig Nederlandse wielrenners meededen aan de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje. Er staan er maar 9 aan de start, zaterdag in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de Tour de France deden van de zomer 17 Nederlanders mee. En dat was juist het hoogste aantal in jaren. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Radio Noordzee, verkeer.
0: En dan even kijken naar de middagspits. 65 files en dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, je vertraging 3 kwartier. A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen, 53 minuten. En derde op de N201 Hoofddorp-Zandvoort. Voor Zandvoort 40 minuten, maakt het 5 minuten over 5 op deze donderdag. De Radio Noordzee zomermiddagshow. Met zometeen veel meer van Wesley Bronkhorst. Blijf erbij.
20: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Nielsen bij Noordzee en The Beauty and the Brains. Om 5:10 en over Beauty and the Brains gesproken. Hij zit tegenover me, Wesley Bronkhorst.
1: Wat bedoel je dan?
0: Beauty
1: precies?
0: And the Brains. Je hebt het allebei, Wesley. Ja, je hebt het allemaal. Hoewel, we moeten even kijken hoe het met jouw lichaam is, Wesley.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Hoe is het met je pink?
1: Ja.
0: Zit hij er nog aan? Ah, gaat het goed?
1: Ja, het is allemaal op de linkerzijde.
0: Een klein ongelukje heb je gehad, toch? Hoe zat het ook alweer met varen, geloof ik?
1: Ja, we was gewoon op maandagochtend met de jongens even vissen op de vecht. En dan om 12:00 lunch op het eilandje op de plas.
0: Ach man, wat een leven.
1: En nou ja, goed, ik stap nog wel redelijk met regelmaat van een boot af en een boot op.
0: Ja.
1: Maar deze keer ik weet niet wat er gebeurde. Ik hield mijn evenwicht niet meer. Ik viel achteren. En ik dacht in eerste instantie, oh, het is mijn rechter enkel. Ik denk, en ik loop dat eiland op. Ik denk, nou, dat gaat wel eigenlijk.
0: Ja.
1: En toen keek ik naar mijn pink. En die stond helemaal naar links toe. Ik denk, ach.
0: Man.
1: Dus toen ben ik gaan zitten. En toen, ik denk, nou, misschien kan ik hem terugbuigen.
0: Hey hoor, heb je dat zelf gedaan?
1: Nou, dat was een beetje je reactie, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, ik ben toch even naar de huisarts geweest. Ja. Het was toch gebroken helemaal.
0: Oké. En wat belangrijk, want de pink bij een goed glas rosé drinken, moet de pink omhoog.
1: Het is een beetje Amsterdamse, hè?
0: Ja, daarom.
1: Het is een beetje Jordanees.
0: Maar ook zonder de pink omhoog kun je dat prima gewoon lekker tetteren. Nou, heel goed zeg.
1: Lekker drink... twee gelukkig.
0: Ja, precies, daarom. Ik drink rosé, was een grote hit, maar sinds kort ook Tutti Colori. Over varen gesproken, ik heb de videoclip gezien. Lekker op een bootje ook, met een paar blikjes alcoholhoudende drank erbij. Kun je eens wat vertellen over dat liedje? Hoe is het zo ontstaan? Waar kwam de inspiratie vandaan?
1: Dat schreven wij in februari op een kamp in Garderen. Hadden we een huisje gehuurd. Mm-hmm. Er zaten met een paar jongens. En een van die gasten die had een tas bij zich. Gewoon een mooie tas. Die heb je in verschillende kleuren.
0: Ja.
1: Ik zeg, maar deze had ik nog nooit gezien. Ik zeg, goede kleur. Grappig. Ik zeg, maar dat is Tutti Colori natuurlijk. Je hebt die tas in allerlei kleuren. En toen zei een van die jongens, Sam Roosendaal, die zegt, nou, laten we daar een liedje over maken.
0: Ja.
1: Nou ja, Tutti Colori, je hebt ze echt in alle kleuren. Een jurk, een tas en bril. Dus we zaten al gauw in het, idee van de PC Hoofdstraat, Louis Vuitton. Dat je daar naar binnen gaat met je vriendin op wat voor dag dan ook. Net voor de feestdagen, dat ze wat mag uit, uit,

0: kiezen. Ja. Zo is het ontstaan eigenlijk.
1: Wat leuk zeg. En die Italiaanse kreet kwam bij jou vandaan dan? Dat,
0: ja. Ik zei Tutti Colori.
1: Oh, wat lachen. Nou, goed zeg. Het is de nieuwe single van Wesley Bronckhorst. En je hoort hem uiteraard bij Radio Noordzee. Tutti Colori nu.

0: Nieuwe muziek, Radio Noordzee van Luna. Je hoorde schoonzoon om 17:55. Wesley Bronckhorst hier te gast. Wesley, ik ga je even een paar dilemma's voor de voeten gooien. Ben je daar klaar voor? Durf je dat aan?
1: Ja, ja nee, ik zat even naar die schoonzoon te luisteren. Want ja. Uiteindelijk een leuk liedje.
0: Leuk liedje, toch?
1: Vooropgesteld, maar ja, dat gaat bij mij uiteindelijk ook een keer.
0: Ik wilde jou net vragen, je hebt nog geen schoonzoon, toch?
1: Nee, nog niet, nee.
0: Nee, maar dat gaat wel een keer gebeuren.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Denk je dat je een goede schoonpa bent? Dat mensen over jou zeggen van, nou, ik heb een goede pik.
1: Nou, dat kan niemand mij ontnemen. Dat ik denk dat ik een heerlijk gezin heb en leuke dingen doe met mijn kinderen. Ja. En ja, nee, dus dat komt dag... ook met mijn schoonzoon dan uiteindelijk.
0: Ja, op een dag gaan ze uitvliegen, Wesley. Dan moet je ze
1: ja,
0: loslaten.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, voorlopig nog even niet.
1: Ja.
0: Daar gaan we.
2: Het Noordzee Dilemma.
0: Even kijken, Wesley. Nooit meer barbecuen of nooit meer uit eten?
1: Dan kies ik nu voor nooit meer barbecue.
0: Nooit meer barbecue.
1: Omdat nee, sorry, dan zeg ik nooit meer uit eten. Oh. Want dan blijf ik wel barbecue. Ja, ja sorry.
0: Oh, ja.
1: Ja, want dat had ik 5 jaar geleden anders gezegd. Ja. Maar...
0: Maar je woont nu lekker, je hebt een goede tuin.
1: Sinds ik lekker met mijn gezin in een lekker fijn plek woon... en vind ik dat thuis, jongen, vind ik zo lekker.
0: En ben je dan de grillmaster die zegt... laat mij maar de borstjes draaien en de
1: ja, ik vind het wel echt serieus heel leuk. Ja? En ik heb wat contacten, jongens die in het goed vlees zitten, weet je wel. Dus dan laat ik één keer in zoveel tijd wat lekkere dingen komen. Ja, en dan halen we dat uit de vriezer. Als we daar 's morgens zin in hebben, dan gaan we lekker grillen.
0: Heerlijk, oh man, ik zie het voor me. Dan hoop ik voor jou dat er nog een mooie nazomer komt.
1: Ja, dat hoop
0: ik
1: ook.
0: Dat nog vaker kan doen. Nooit meer Amalia zingen of Amalia elke ochtend om 8 uur als wekker? Ja, zeg het maar, Wesley. Ja.
1: Amalia als wekker?
0: Elke ochtend
1: dat
0: om 8 uur.
1: Dat naast me ligt.
0: Nee, ja, elke ochtend hoor je het liedje om 8 uur. Word je wakker van Amalia. Of nooit meer Amalia zingen. Ja, dat is moeilijk, hè?
1: Ja, dan nooit meer die om 8 uur die
0: Oké, heel goed.
1: Vind ik überhaupt al
0: vroeg. Ja, je bent natuurlijk een avondjongen, hè? Tot laat optreden en dan lekker uitslapen. Och, man,
1: nou, niet te lang, maar 8 uur is wel punt waar ik wel een soort van half wakker word.
0: Maar dan draai je liever nog een keertje om.
1: Dan nog even klaar.
0: Even 1 keertje doen je nog.
1: Ja.
0: Oké. Op vakantie met alleen handbagage of 3 koffers meeslepen?
1: Handbagage.
0: Ja, ik ben gewoon makkelijk inpakker.
1: Zo snel mogelijk.
0: Ja? Heb je dan wel een partner die dan gewoon...
1: Ja, die regelt het wel goed. Afgelopen week ook moesten we had ik een optreden in Portugal.
0: Ja.
1: Bleven we toch een dag of 6. Had ze toch voor elkaar dat ze dat allemaal in 2 handkoffertjes hebben kunnen stoppen. Ja, met een extra tas erbij en een ditje en een datje.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het was toch gelukt. Ja, dat vind ik wel prettig om meteen eruit te lopen. En,
0: er zijn veel mannen jaloers op jou, Wesley, die heel veel koffers moeten meeslepen.
1: Ik weet het.
0: Ja. Eens even kijken, als we nog doen. Altijd optreden op slippers of altijd optreden in een net te strak pak? Dus of je pak zit altijd net te strak, of je moet altijd slippers dragen.
1: Wie bedenkt deze vraag?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, doe me dan maar die slippers.
0: Ja? Gewoon lekker zomers.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: oké, heel goed, heel goed. Wesley, we hebben net je nieuwe single gedraaid, Tutti Colori. Maar een ander liedje van jou is onlangs ook toch een beetje het nieuws gekomen. Kimberly Fransens was afgelopen week hier nog te gast. Die doet covers, onder andere van Tino Martin, nu zijn liedje Mijn Liefde. Maar ook wel hoge ogen gegooid met een van jouw liedjes. Klinkt zo.
3: Trots op jou. Jij twijfelt nooit aan mij en ik ook niet aan jou.
1: Dat is prachtig.
0: Kan zingen, hè?
1: Ja, 100%.
3: Zo trots op jou. En komen soms de tranen. Ach, wat geeft dat nou?
0: Was je ervan op de hoogte dat ze dit ging doen? Of heb je
1: het geloofd het ook vanaf... dat vind ik zo mooi, weet je. Er zit zoveel beleving en zoveel gevoel in.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het fantastisch. We hebben vorig jaar zomer hebben wij een heel leuk buitenlands optreden... met elkaar gedaan. Op hetzelfde feest waren we geboekt.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik zo'n leuke tijd met Kim gehad. En met elkaar hadden we een supermooi hotel. Was allemaal goed verzorgd. En toen zijn we echt een beetje dichter bij elkaar gekomen. En nu dat ze dit hebben opgenomen, ja, dat is voor mij een cadeautje wat dat betreft. Het klinkt fantastisch. Het is mooi. En ik wens er heel veel succes mee.
0: Hoe vaak word jij zelf nog aangesproken op dat liedje? Want jij kunt volgens mij nergens komen zonder dat liedje te zingen. Wat betekent het voor mensen? Hoor je echt verhalen van mensen die er kracht uit halen? Of die denken, je hebt het voor mij gezongen of voor mij geschreven? Wat is de magie van dat liedje?
1: Het is wat jij zegt, het is een magisch liedje wat dat betreft. Ik, overal bij elk optreden zing ik het, zo en zo.
0: Ja.
1: Want als ik het niet doe, inderdaad, dan...
0: Met hooi vorken komen ze hier achterna.
1: Ja, dan krijg ik een bijl in mijn nek, zeg maar. En altijd raak ik wel, zie ik wel iemand die echt emotioneel geraakt is daardoor, weet je. Dus er staat altijd wel iemand in het publiek die het gehoord heeft bij een afscheid, of die het op een bepaald emotioneel moment heb gehoord, of waar het nog steeds wordt gebruikt, of... nog in de toekomst gebruikt gaat worden. Maar ja, dat is ook zoals we het bedacht hebben en geschreven hebben. En dat is elke keer wel een kippenvel moment.
0: Het is een moderne klassieker, zou je langzamerhand wel kunnen zeggen. Wesley Bronckhorst, je hoort hem nu met Trots op jou bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,99.

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: De Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witsche rondom de wedstrijd. Score je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 8 uur op Kijk.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet het.
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
15: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
22: Hey, goedemiddag, Radio Noordzee met het weerbericht. En daarvoor hebben wij een hele speciale weerman bij ons vandaag. Het is niemand minder dan Wesley Bronckhorst.
23: Niet normaal.
22: Wesley, zeg het maar. Wat gaat het worden?
23: Nou, het zijn geen tropische temperaturen meer. Oh. Maar vanavond blijft het droog. In de nacht kan er wel flink wat regen vallen. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. Morgen regen, maar af en toe komt de zon even door de wolken heen. Dan is het 19 of 20 graden. Ook in het weekend... buien. Maar zondag de meeste kans op droge periode.
22: Nou, kun je tussen de buien door toch gewoon barbecue bij Westen.
23: Lekker.
22: Ik, hè? Heerlijk, man. Ja.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
22: En dan werpen wij een blik op de weg. Het is druk, hoor. Vakanties langzaam afgelopen. 82 files gemeld. En dit zijn de drie langste voor nu. De A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Je vertraging een half uur. A4 Amsterdam Den Haag. Voor het Prins Klausplein drie kwartier. En de derde gemeld op de A50 Osse Apeldoorn voor Schaarsbergen. Je vertraging 39 minuten. Binnen nu en 30 seconden Robert van Hemert. En ook Snelle komt eraan. Maakt het 6:30. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te vaak gekeken naar de arts die de fout maakt en te weinig naar de omstandigheden. Het KNMI waarschuwde vanmiddag voor flinke onweersbuien en aan de rand van het Friese Dokkum is het daarbij misgegaan. Een fietser werd geraakt door de bliksem en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Oogartsen hebben 18 mensen langsgekregen die na de zonsverduistering van vorige week klachten hebben. Er zaten 5 kinderen bij. De meesten zeggen vlekken te zien. En of dat blijvend is, valt niet te zeggen.

0: Een van de zomerhits van dit jaar, Robert van Hemert, je hoort de zandloopster.
1: De Radio Noordzee, zomermiddagshow.
0: Er is zometeen nog live muziek in het Noordzeecafé. En ondertussen ook Wesley Bronckhorst hier nog steeds. Hartstikke gezellig, Wesley. Jij brengt niet alleen zelf liedjes uit natuurlijk. Je hebt sinds een tijdje ook je eigen label, Bronx Music.
2: Yes.
0: Vertel eens even, hoe is dat zo ontstaan? En hoe lastig is het dan om, zeg maar, terwijl je zelf gewoon een hele carrière op poten hebt, om ook je bezig te houden met anderen? En doe jij zelf de talent scouting? Of doet jouw partner dat in
2: Nou, ik
0: in
2: vind het heel leuk om om onze ervaringen te delen. Uiteindelijk doe ik het ook al 25 jaar. En er is zoveel nieuw opkomend talent. En goede zangers, goede zangeressen. En Nina Smit, die doet al nu inmiddels 4-5 jaar mijn management. Mm-hmm. En wij hadden gewoon samen zoiets dat we dachten, weet je, we zijn allebei ondernemend. En we dachten van, laten wij dat eens samen op gaan pakken. Laten we dat gewoon eens proberen. En dan moet je natuurlijk inderdaad wel gericht gaan kijken van, oké, wie ga je dan, waar ga je op focussen in zo'n bedrijf? En dat doen wij op aanstormend talent, maar ook op vooral goede zangers en goede zangeressen. En ook die een bepaald charisma hebben, leuke mensen, lieve mensen, die van het volk houden. En daar is onder andere Kelsey Verbrugge, Joey Nicolai, Mike Oskam, Mickey van Wijk. Dat zijn onder andere mensen die we getekend hebben, waar we heel veel voor doen.
0: Ja, Mickey was hier onlangs nog. Die gaan we zo draaien met Danny Vroger samen, Knipperlicht. Maar Joey Nicolai scoort nu natuurlijk een grote hit en met Tinto de Verano. Alle Nederlanders gaan in Spanje Tinto de Verano drinken. Maar die heb je op een beetje een bijzondere manier gescout, toch, Joey?
2: Joey was de eerste die we tekenden op Bronx Music. En daar ben ik nog steeds bijzonder trots op. En we zijn wat dat betreft een muzikale familie. Maar ik zag hem zingen in een skybox bij Ajax. Ja. En dat is gewoon, weet je, er gaan mannen naartoe. Die gaan daarheen om voetballen te kijken en om een biertje te drinken en om te socializen met elkaar. En die gaan er niet echt naar een zanger staan te kijken. Vind het leuk als er wat aan de hand is. Maar, en dat was zo op dat moment. En dat was op een zondagmiddag. En ik zag Joey gewoon zijn ding doen en zijn liedjes zingen en toch de mensen erbij te betrekken. En toen dacht ik, ja, deze jongen die heeft gewoon zo'n doorzettingsvermogen. En dat vond ik heel mooi om te zien. Dus ik dacht van, ja, toen heb ik Nina gebeld en gezegd van, nou, ik heb een jongen gezien waarvan ik echt geloof heb. En het ging helemaal niet meteen over fantastisch mooi zingen of helemaal dit of helemaal dat. Maar het gewoon het charisma en gewoon het doorzettingsvermogen en boven alles een hele leuke, aardige, gezellige jongen. Weet je, een jongen van hey, hoe is het? En gezellig en dit en dat. Geen bloody hoera. Ja. En dat sprak me enorm aan in hem. En zo geschiedde. Hij was de eerste die wij tekenden op het label. En dat gaat nu, dat neemt nu een spurt met zijn single Tinto de Verano.
0: Ja, leuk man. Je hebt zelf een nieuwe single uit Tutti Colori net gedraaid. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat er nog een nieuwe single aan zit te komen dit jaar. Kun je daar al iets over vertellen? Of zeg je van, nou, my lips are sealed en wacht dat maar af. Wat brengt jouw eigen pad nog de komende tijd, muzikaal?
2: Ja, nee, daar zit ik eigenlijk al een tijdje op die plaats zitten we al een tijdje te wachten. Maar dat gaat samen met een bepaalde viering van een release van een album van een van de jongens waar ik met regelmaat mee werk. Mm-hmm. En een leuke samenwerking. Ik met drie jongens. Weliswaar één fantastische gozer uit Amsterdam die ik al heel lang ken. Ja. Dus ik ga even geen namen noemen. Maar ja. In september kun je wel wat verwachten. Ja.
0: Nou, september is dichtbij. Hè? Het is 20 augustus. Dus hartstikke goed. Nieuwe muziek van Wesley is onderweg. Wesley, onwijs bedankt dat je hier was. Ik heb even zitten kijken. Je kunt opzoeken hoe vaak voornamen voorkomen in Nederland. Er zijn 55 Amalia's in Nederland. Hoe groot denk je dat de kans is dat daar hele jonge vrouwen bij zitten die dankzij jouw grote hit misschien wel de voornaam Amalia draaien?
2: het zou zomaar kunnen. Dat, dat is wel grappig dat je dat zegt, want mijn zoon heet Rijk. Ja. En ik weet dat er een x-aantal, vanaf dat moment dat, dat wij die jongen Rijk hebben genoemd, zijn er ook wat Rijkies bijgekomen. Ja. Dus dat is wel heel grappig.
0: Je bent een inspirator.
2: Maar ik vind 55 wel weinig.
0: Ja, nou, misschien dat het nog meer wordt. Hè. Weet je wat, ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Misschien kunnen we één iemand inspireren. Wesley, dank voor je komst
2: vandaag. Leuk, dankjewel jongens.
0: En succes het weekend. Wesley Bronckhorst vandaag te gast bij de Radio Noordzee Zomermiddagshow. En je hoort hem nu, dit is Amalia.

0: Justin Bronckhorst, ciao ciao. Hij is ook inmiddels de deur uit. Hartstikke gezellig dat hij er was. Amalia hoorde je in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Maakt het 6:10. En daar waar de ene deur dicht gaat, gaat de ander gelukkig weer open.
1: Ja. De Radio Noordzee zomermiddagshow.
0: En in dit geval is dat de deur van het Radio Noordzee Café. Daar staat met regelmatig iemand op de bühne die zichzelf vocaal wil laten horen. En als het goed is, nu rechtstreeks uit Heemskerk. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Niemand minder dan Erwin de Wit. Erwin, goedemiddag.
2: Hele goede middag. Goedemiddag.
0: Afkomstig uit Heemskerk ook, dat klopt nog?
2: Jazeker, dat klopt helemaal.
0: Nou, hartstikke goed zeggen. Wat fijn dat je de reis hebt ondernomen. Hoe is je zomer tot op heden, Erwin, als ik vragen mag?
2: Ja, hartstikke goed. Lekker vakantie gehad, 2 weken. En voor de rest lekker wat optredens gedaan. Nu staan we hier.
0: Wat lekker. Ik begrijp dat jij, Hazes zingt, Jan Smit, Yves Berendsen, dat soort dingen. Wat zijn dan liedjes die jij op dit moment zingt? Als jij zeg maar een half uurtje bij elkaar zingt, wat was een beetje jouw repertoire?
2: Ja, eigenlijk alle artiesten die je nu noemt, dat klopt wel. Ja, van Blikkendag tot zeg maar niets meer, Lust, Terug in de Tijd, Vrolijke Koster ook nog natuurlijk, en natuurlijk mijn eigen liedje.
0: Ja, wat leuk. Hoe is het begonnen ooit, Erwin, zingen?
2: Ik was 10 en toen ben ik eigenlijk begonnen samen met mijn vader. Mijn vader was een avondvullende DJ. Oh. En die zei af en toe van nou, ga het podium maar op, want je vindt het zo leuk. En het klinkt best wel leuk, dus doe maar. En eigenlijk sindsdien zijn we heel even kort gestopt. Vanwege werkzaamheden in de horeca. Dat was moeilijk te combineren. Mm-hmm. En 3,5 jaar geleden overleed mijn vader plotseling. En toen heb ik eigenlijk op zijn uitvaart heb ik Je Naam in de Sterren gezongen van net genoemd Jan Smit.
0: Oh, wow.
2: En daar kreeg ik zoveel leuke reacties op. En toen ben ik het eigenlijk weer op gaan pakken.
0: En misschien ook een beetje omdat je dacht, ja, hij heeft het mij letterlijk met de paplepel ingegoten. Dus ook als een soort van, ode aan hem dan, dat je toch die droom achterna gaat.
2: Ja, precies eigenlijk. Dat zijn de goede woorden. Ja, zeker.
0: Ja, wat goed. Je hoort vaker dat mensen gewoon thuis het al meekrijgen. De een zet dan een plaatje op van uit de platencollectie van pa of ma. Maar jij hebt echt, jouw vader zat al in de muziek en jij dacht van, nou, als het zijn roeping is, dan moet het mijn roeping misschien ook worden.
2: Ja, Laten we het zo noemen inderdaad. Ja, het is gewoon heel leuk om te doen. En je krijgt er energie van. En zoals hij het deed, dat probeer ik nu een beetje voor te zetten.
0: Ja, vind je het spannend om dan eigen liedjes te gaan schrijven en uit te brengen?
2: Ja, het is zeker. Het is heel nieuw, laat ik het zo zeggen. Alles wat vooraf ging, zeg maar, voordat het nummer uitkwam, heb je nooit meegemaakt. Dus thuis ook heel veel vragen van wat ga je nu doen en wat komt er nu en hoe gaat het nu. Mm-hmm. Ja, ik kon eigenlijk nergens antwoord op geven, want ik wist eigenlijk ook niks. En nu is het je eerste liedje wat uit is gekomen. Ja, nu weet je het tenminste.
0: Ja, zijn eerste single toch altijd, ik denk een beetje hetzelfde als je eerste kind, denk ik.
2: Zo voelt het wel.
0: Zo voelt het wel een beetje. Hoe ben je er tot gekomen? Waar komt de inspiratie vandaan? Hoe is het liedje, zeg maar, hoe heeft het gestalte gekregen?
2: Nou, ik heb eigenlijk in mijn vriendengroep gewoon gedropt een jaar geleden van ik wil graag een eigen liedje schrijven. En zo zijn we bij Oliver de la Rosa gekomen en Lars Coolhoorn. Eigenlijk via. En daar ben ik vorig jaar november de studio mee ingegaan.
0: Bekende schrijvers, hè, die meer hits hebben geschreven voor anderen.
2: Ja. Zeker voor Yves Berendsen en Emma Heesters. Dus, Blikkendag heb je ook geproduceerd. Dus niet de minste.
0: Ja.
2: En zo gezegd, zo gedaan. Nu staan we hier om zometeen op te doen, te treden.
0: Wat leuk. De titel van jouw liedje, slaat het een beetje op het feit dat jij zelf ook graag tot later doorgaat elke avond? Of we moeten het zo zien?
2: Sommige dagen wel. Niet alle meer, want daar word ik wel te oud voor. Maar soms een zaterdagavond of een vrijdagavond een beetje laat is nooit verkeerd.
0: Oké, nou hartstikke goed. Dus eerst even zelf een borreltje, dan zingen of andersom?
2: Andersom. Eerst zingen. Eerst zingen en dan borrel.
0: Nu broodnuchter, want je bent net hier aangekomen natuurlijk. Ga je die single zingen? Hoe heet het liedje?
2: Middernacht.
0: Alright, live bij Radio Noordzee is dit Erwin de Wit.

0: Live van Radio Noordzee, Erwin de Wit. En middernacht. Ah, hoppakee. Nou, ook om 5 voor 6. Gewoon helemaal prima. Gewoon lekker in het sfeertje, Erwin.
1: Dankjewel.
0: Je bent te volgen op Instagram. Even belangrijk voor de mensen die denken, god, die wil ik boeken. Het is Erwin en dan 2 keer_de Wit, hè, op Instagram.
1: Laat dat heel duidelijk zijn.
0: Ja. Nee, niet dat daar verwarring over ontstaat. Ik zo meteen de hele appbox hier vol lopen. Maar ik kan Erwin niet vinden. Dus het is Erwin, laagstreepje, de Wit op Instagram. Precies. Heb je nog wat leuks in de agenda staan waarvan je zegt van, god, dat is echt wel iets waar ik naar uitkijk. Is er al een volgende single? Heb je nog een mooi optreden ergens? Wat brengt de komende tijd, Erwin?
1: Hopelijk beide inderdaad. Met de single zijn we in ieder geval wel bezig. Ik heb contact weer met Oliver de laatste tijd om toch weer de studio in te gaan. En de kermis in Heemskerk is mijn eigen kermis, mijn eigen dorp. Dat is altijd mooi. Daar sta ik op donderdagavond om 8 uur in de feest.
0: Leuk. Wanneer is dat? Welke datum?
1: Weet je dat? Uit mijn hoofd is dat donderdag 7 september, 3 september. Ik kijk even mijn vrouw aan. 3 september.
0: 3 september, kijk, is helemaal goed. Dus eerst zingen en dan een klein bolletje, hè, die
1: precies,
0: avond.
1: Precies, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, heel goed. Erwin, dank voor je komst. Veel succes en ik wens je een mooie avond.
1: Dank je wel. Hetzelfde. Dank dat ik mocht komen.
0: Yo, graag gedaan. Super. Graag gedaan. Dit is Radio Noordzee. Zometeen hoor je een van de zomerhits van dit jaar. Rutger van Barneveld komt eraan. Ze boelen zomernachten. En jouw kans op de leukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. En die wil je hebben. Blijf erbij.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu!
13: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
16: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
14: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet.

0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. Kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaar gewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien, dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijnen. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Zeker 18 mensen hebben vorige week door de zonsverduistering schade aan hun ogen opgelopen. Er zitten 5 kinderen bij. Dat blijkt uit een onderzoek onder oogartsen. In de meeste gevallen valt de schade mee en zien de mensen vlekken. Pas over een jaar valt te zeggen of de oogschade blijvend is. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: En dan werpen we een blik op de weg met 30 files. En dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. A2 Utrecht, Den Bosch voor Waardenburg. Je vertraging 24 minuten. A50 Oss-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Een pechgeval, een half uur extra. En de derde op de N201 Hoofddorp-Zandvoort. Voor Zandvoort 33 minuten. Zometeen Bert Herink, Roxy Dekker komt er ook aan. Rutger van Barneveld. En jouw kans op de leukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. Blijf hier.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Een echte klassieker bij Radio Noordzee op donderdagavond 6:10. Je hoorde Bert Heerink en Jullie.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Hoe is het met jouw Netflix en je Videoland en je Prime Video en je HBO Max en je NPO Start en noem het allemaal maar op. Heb je alles uitgespeeld? Heb je alles gezien de afgelopen vakantieweken? Ben je toe aan een nieuwe serie om te volgen of wil je gewoon een keer wat anders kijken? Nou, het kan, want weet je wat er terug gaat keren op televisie? Ja, je gelooft het niet, maar Telcel maakt een comeback op de Nederlandse markt. Jazeker, de herstart volgde 5 maanden na het faillissement van de oude eigenaar van Telcel. En nu gaat het terugkomen. Bestaat eigenlijk al sinds 1993, opgericht door Louise Mulder. En groeide daarna uit tot een veelbekeken programma. Zeker tijdens de daguren, hè, waarin allerlei handige dingen werden aangeprezen. Van kussentjes tot wandelstokken, tot pannetjes, kapsalons voor thuis. Weet je wel, het zo gek kon het allemaal niet. Gaat dus terugkeren. Binnenkort kun je het weer gaan zien op televisie. Ik moet je zeggen, ja, ik heb er nooit heel lang naar gekeken. Ik heb ook nooit wat gekocht. Vond dat allemaal lang duren en zo. En duur ook vooral. Waar ik vooral fan van was Celtel. Dus niet Telcel, maar Celtel. Dat waren 2 gasten uit Brabant die op YouTube een paar jaar lang een soort parodie hebben gemaakt op Telcel. Met een Brabants accenten prezen ze onder andere de Vraptastic aan. Dat was een apparaat waarmee je heel makkelijk je huishoudfolie zo... ik kan het eigenlijk niet, maar zo... om afscheuren. Zij kon het wel beter. Klonk ongeveer zo.
2: Hey, hier met Fransje. Kijk hier wat ik hier bij me heb vandaag. Mijn collega vertelt dat 1, 2, 3, bas, boom, lukt dicht. Lekker een halve meloen, ga de barbecue, maakt niet uit, neem een meloentje mee. Kan zomaar.
3: Gooi de rolletje plastic in de Vraptastic en alles komt van elkaar. Hier.

0: 1, 2, 3, boombats, alles lekker luchtdicht. Mijn fraten is nooit zo fris geweest. Salade en alles, ham, alles lekker dicht. Lekker fris, is gewoon goed in handel.
1: Ja, gewoon goed in handel. Nou, mocht je denken, oh ja, dat heb ik vroeger ook gekeken. Dit staat allemaal nog op YouTube. Dus celtel intypen en dan kun je een avond ervan maken. Zometeen muziek van de Puma's. De Hollandse hitflits van deze week komt eraan. Die is van Mart Hoogkamer. En zometeen jouw kans op de leukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. De Radio Noordzee.

0: Klaas, Radio Noordzee. Je hoorde mijn houten hart. 7:05. En jouw hart gaat misschien zometeen wel sneller kloppen. Ja.
1: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Als jij die enige echte felbegeerde Radio Noordzee koffiemok in de wacht sleept. Want die wil je hebben. Hij is niet te koop. Alleen te winnen bij Radio Noordzee. En je wil hem hebben hoor. Want daarmee maak je de blitz. Het is een mok waar we jouw naam op drukken in koeienletters. Als jij hem gewonnen hebt. Door mee te spelen met de René de Popquiz maak je kans om te winnen. Vandaag leidend voorwerp Gordon. Die laat namelijk op Instagram weten dat hij weer is begonnen met drinken. Ja, en dan wel zeg maar alcohol, hè, niet drinken in het algemeen. Hij heeft het een tijdje niet gedaan vanwege zijn shoot voor de Men's Health, maar ja, die zit er inmiddels op. En dus zien we op Instagram dat Gordon een flesje champagne opent. En dus dacht ik, nou, pak een liedje van Gordon. Wat ontbreekt hier aan het

Ja, hij staai, hij staai. Ik ben waanzinnig gek op A, drank, B, Gerard Joling of C, jou. Kom maar door, via radionoordzee.nl kun je heel makkelijk een berichtje sturen. A, B of C, wat is het goede antwoord? Nu appen is misschien wel zometeen...

0: Noordzee. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witsche rondom de wedstrijd. Scoor je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 8 uur op Kijk.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2.
19: Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Hey, goedenavond, welkom bij Radio Noordzee, het weerbericht. Ja, ik zou willen dat ik goed nieuws kon brengen, maar helaas vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden nog wat buien mogelijk. Verder wel droog, maar vannacht gaat het bijna overal regenen. Het koelt af tot een graad of 12, hier en daar 14. Morgen verandert er weinig helaas, er trekken opnieuw stevige buien over. En dan 19 tot 22 graden. Het weekend, ja, dan is zondag de beste dag met in ieder geval de meeste droge perioden.
22: Radio Noordzee, verkeer.
21: Dan het staartje van de avondspits, 9 files. En dit zijn de 3 langste gemeld. Op dit moment de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens. Een kwartier vertraging. De A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen door een pechgeval. 13 minuten. En de derde op de N201 Hoofddorp-Zandvoort. Ik denk hele vroege Formule 1-gangers tussen Vogelenzang en Zandvoort. Je vertraging een klein half uur.
23: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
21: Jazeker, als het 6:30 is, betekent het ook dat het alweer bijna 10:30 is en dus tijd voor een nieuwe Hart van Nederland. Ja, en Maarten is aangeschoven met hopelijk de inhoudsopgave van Hart van Nederland.
24: Het gaat heel hard zo met jou, maar ja, ik heb een aantal puntjes meegenomen. Onder andere het nieuws over de eclips van vandaag. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar dat was natuurlijk vorige week. En nu hebben ze geteld hoeveel mensen er oogletsel aan hebben overgehouden. Ja. Ik ben natuurlijk dood gegooid met waarschuwingen.
21: Ja.
24: Van zet zo'n bril op en niet zo kijken en wel zo kijken en doe een vergiet voor je hoofd.
21: Knutselen, weet je wel, zo'n doos knutselen. Ja.
24: Nou, wat denk je, toch nog bijna 20 mensen die er dus voorlopig een blijvende herinnering aan hebben overgehouden.
21: Onvoorstelbaar. Ja. Ja.
24: Of het weer helemaal goed komt, dat weten die mensen overigens pas na een jaar ongeveer. Dus die hebben vlekken of die zien zwarte dingen of vervormingen.
21: Die kunnen nog wegtrekken, maar dat is ook niet gegarandeerd.
24: Ja. Nee.
21: Okay.
24: Het lichaam is knap, maar niet altijd heel snel.
21: Nee.
24: We gaan naar Boxmeer vanavond ook. Daar zit 1 slagerij. En heel vaak hoor je dan bij dat soort verhalen dat de opvolging een probleem is.
21: Ja.
24: Nou, Henk van 73, die wil zijn zaak ook graag overdragen. En die had dat geregeld. Hij heeft een aangenomen dochter. Aisha uit Genee komt uit West-Afrika. Alleen er is een probleem, want de IND heeft haar asielvraag afgekeurd.
21: Oh nee.
24: Dus dat betekent niet alleen dat hij geen opvolger meer heeft, maar dat zij ook nog weer eens terug moet naar Afrika.
21: Oh.
24: Dus dat hij ook nog zijn dochter kwijtraakt.
21: Oh man, wat
24: verhaal. Ja, heftig verhaal.
21: Sneu.
24: Duiken we in. En Max Verstappen. We hebben vandaag allemaal gehoord dat hij toch nog 2 jaar langer doorgaat bij Red Bull. Maar wij duiken even in de wereld van de marshals. Dat zijn die vrijwilligers, mannen en vrouwen, die als er wat gebeurt, die baan natuurlijk zo snel mogelijk weer moeten vrijmaken. Maar hun baan raken ze natuurlijk kwijt, letterlijk en figuurlijk, na dit weekend. Ja, en dat is heftiger dan je denkt, hoor. Dat komt hard aan bij ze.
21: Ja, geloof ik meteen. Want assen, ja, dat loert heel erg in de verte nog ergens en zo. Maar ja.
24: Ja, en je hebt natuurlijk wat mindere, dan niet de Formule 1, maar iets anders op Zandvoort.
21: Ja.
24: Kunnen ze ook nog misschien helpen. Maar
21: toch niet Max, hè?
24: Is niet de koningsklasse.
21: Toch niet Max, nee. Oké. Okay. Nou, dat en meer vanavond allemaal. 10:30, het duurt nog even. Oké, okay, ik zal het

0: kwart voor zeven.
1: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Tijd om de allerleukste prijs van de Nederlandse radio weg te geven. Het is de Radio Noordzee koffiemok met daarop misschien wel de naam van Roos gedrukt. Want ik heb haar aan de telefoon. Hallo.
2: Hey Luc.
0: Hallo. Pleur is nat geregend vandaag geloof ik. Ben je inmiddels alweer een klein beetje droog?
2: Ja, inmiddels wel.
0: Oh, nou, gelukkig zeg. Dan kun je je helemaal focussen op de René de Popquiz. Want het gaat over Gordon. Die is weer aan de drank gegaan. Nou ja, aan de drank gegaan. Hij is na een hele periode niet te drinken. Vandaag weer eens een glaasje bubbels gaan nemen. Liet hij weten op Instagram. En daarom vandaag...

0: Ja, bijzonder ingewikkeld natuurlijk, want de keuzemogelijkheden waren nou toch wel uitdagend, denk ik. A, drank. B, Gerard Joling. Of C, jou. Nou, Roos, zeg het maar. Wat is het goede antwoord volgens jou?
1: Jou.
0: Jou, zeg jij?

0: natuurlijk. Hoppakee. Helemaal het goede antwoord betekent dat we hem jouw kant op gaan sturen, Roos. Hartstikke leuk. Hij komt eraan. De Radio Noordzee Koffiemok. En ik wens je er vast heel erg veel plezier mee.
1: Dat gaat lukken, Luc.
0: Dat dacht ik al. Doeg. En dan gaan we uiteraard de man zelf ook even draaien. Hè? Gordon, in oktober te zien op de cover van De Mens Held. En dan mag hij op proosten. En dat deed hij. Je hoort hem nu. Dit is Ik Bel Je Zomaar Even Op.

Ja, leuk liedje. Morgen komt zijn nieuwe single uit. En uiteraard gaat hij die ook zingen. Dus morgen vanaf 4 uur de vrijdagmiddag editie van de Radio Noordzee Zomermiddagshow met Dave Dekker hier te gast. Zometeen na 7 uur. Veel plezier, de non-stop avond van Radio Noordzee. 200% puur Hollandse muziek. En morgen start je je dag op vrijdag met Wouter Kooijman en de Radio Noordzee Ochtendshow.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu!
7: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
9: Aldi. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
5: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
6: Kippie!
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen, omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden en het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenbergen het advies om ramen en deuren te sluiten. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere werkt zo goed dat het met een jaar wordt verlengd. Sinds de maatregel begin dit jaar inging is er veel minder overlast en geweld door jongeren. In het Almeerse centrum mogen groepen van meer dan 3 mensen niet meer samenkomen. Overtreders kunnen worden opgepakt. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert te weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: De Europese strijd barst los voor Ajax. Vanavond speelt Ajax de eerste van twee beslissende duels tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Beleef de hele voetbalavond exclusief live op Kijk. Met Johnny de Mol en analyse van Richard Witscher rondom de wedstrijd. Score je livestreamticket nu via kijk.nl/voetbal. FC Sion Ajax. Vanavond om 8 uur op Kijk.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
18: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
20: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
6: Albert Heijn. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Pas je eindelijk het perfecte...

0: www.radioenzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld. Want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. Op het WK hockey moesten vandaag de mannen tegen Japan en dat ging minder vlot dan bij de vrouwen. Oranje won dan wel met 4-1, maar simpel ging dat niet. Pas in het laatste kwart kwamen de hockeyers op gang. De uitslag maakte sowieso weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig, er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.

0: /business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker Kippie.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: van Noordzee.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die 5 euro hadden betaald, maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van 2 bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen, verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan 3000 euro waard. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: van Noordzee. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99 €.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
8: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29 €.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet

Zakelijk bij Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.

0: Sportzee.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bonido. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die 2

0: tijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker!
1: Kippie!
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Na het gesprek deden premier Jette en minister van Essen mee. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. Het wordt voor FC Twente nog een hele klus om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de laatste voorronde verloren ze in eigen huis met 1-0 van Karabach. Volgende week is de return in Azerbeidzjan. En die moet Twente dus winnen om door te gaan. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Liebe Frühwürgen, Punkt.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omver geblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jetten was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaassen zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen net als vandaag wisselvallig en dan 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
18: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Daar zit Sophie.
1: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
1: Met Sophie.
0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Noordzee. Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agenten in Burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek naar de brand. NFC Twente-trainer John van der Brom baalt van de 1-0 nederlaag in eigen huis tegen Karabach in de play-offs voor Europees voetbal. We speelden tegen een goede tegenstander, dan moet je zelf ook goed zijn en dat waren we niet, zei hij. Ajax was dat wel, zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Een vrouw van 35 is in de Amerikaanse staat New York opgepakt omdat ze een aanslag plande. Ze wilde explosieven af laten gaan in het regeringsgebouw in de hoofdstad Albany. Volgens justitie is de vrouw onderdeel van IS en werd ze in de val gelokt door undercoveragenten. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. En een opvallend verbod in het Noord-Italiaanse Como. Je mag er niet meer door het centrum fietsen. De burgemeester voerde de regel in, maar krijgt nu veel kritiek. Hij werd namelijk zelf aangereden door een fietser die hij een monster noemt. Tegenstanders zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat hij van zijn probleem nu het probleem van de stad maakt. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.